sport van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds.

0: Het klinkt natuurlijk heel anders dan de originele, die ik dus nu ook niet hoef te laten horen. Maar heeft er wel iets leuks van gemaakt. Iets dansbaars, zeker in de salsa-wereld. Muziek van Tito Nieves, I Always Love You. De singles voor vanavond zijn allemaal van een normale lengte tussen 3 en 4 minuten. En de langste hebben we achter de rug, Tito Nieves. Die duurde dus 5 minuten en 11 seconden. Oeh, een lekkere lange dag is het geworden achteraf, hè? Met tussen de middag voetbal en het nu eventjes rust. Iedereen dus nog steeds aan het discussiëren hoe het allemaal gegaan is. In ieder geval, we hebben toch een hele mooie herinnering aan de mondiale van dit jaar. Zo, welkom dan in het tweede uur. We gaan lekker door met muziek tot 9 uur. Vroeg slapen zit er in ieder geval niet in, want het is vakantie voor heel veel mensen. En bij vakantie hoort er altijd vrolijke muziek. Wat denk je van een lekkere stevige meringue? Hier is Eddy Herrera.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

een lekkere, strakke merengue. Muziek van Eddie Herrera uit de Dominicaanse Republiek. Hij zingt een heel klein beetje in het Engels, maar het grote gedeelte uiteraard de merengue in het Spaans. Maar de titel is wel in het Engels. Remember. Bombini in ambiente. Hallo, hallo, hallo. Welkom dus in de show. Zondagavond 7 uur Paradise FM tot 9 uur. En hoe draait je weekend? Ik hoop van harte fantastisch. En als je mag genieten van de laatste uren van je weekend, want daar heb je namelijk helemaal recht op. Met veel, onder andere ook Latijns-Amerikaanse muziek, en rest dit programma. Muziek onder andere uit Puerto Rico. Hier is Chayenne, Vivin.

Dit is een artiest uit Puerto Rico. Hij is begonnen met zingen in 1980 en heeft inmiddels een hele hoop hits op zijn naam staan. En bovendien, hij is nog steeds actief. Jazeker. Chayanne, Baivin hoorde je vanavond. Maar hij heeft natuurlijk wel meer hits. Een aantal daarvan zijn... Un siglo sin ti. Mi primer amor. Fuiste un trozo de hielo. En el centro de mi corazón. Pienso en ti. En die je dus juist hoorde, Baivin. Zijn er maar een paar, hoor. De mooiste vond ik altijd toch wel Tiempo de Vals. En Tiempo de Vals heeft hij geschreven in 1990. Nou, als ik dat allemaal zo noem, dan roept het zeker wel heel veel herinneringen bij de fans van Chayanne. Kan niet anders, hè? Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Zometeen muziek uit Haiti. Nou, zometeen toch wel wat vrolijke muziek uit Haiti, maar zover is het nog niet. Eerst even een stuk muziek uit 1984. Hier is Pat Benatar, We Belong.

0: Muziek vanavond van Joey Dwet Filet. Dat is de naam van een artiest uit Haiti. Heel veel mensen noemen het lied hier Da Da Da. Zo heet het eigenlijk niet. Staat wel tussen haakjes. Maar in principe heet het Quatre Compé. Oftewel Vier Compé. En Jayon uit Aruba die heeft er een cover van gemaakt. Da Da Da. En hij scoorde wel fantastisch mee. Eigenlijk groter dan de originele die dus zojuist horen.
1: Dit is het geluid van Curaçao. Je hoort hem overal. Paradise.
0: Hey, en we hebben te maken met China Eastern. Morning Train.

Jazeker, dezelfde zangeres van For Your Eyes Only uit de James Bond film. Maar nu hoorde je haar dus met Morning Train. De voice van Sheena Easton.

0: dus vandaag niet. Het is dan vandaag ook zondag. Zo is het. Ambiente is wekelijks dus op Paradise FM, waar het programma ook wordt gemaakt. Maar voor de mensen die het weten, het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. In principe dezelfde tijd, maar dan natuurlijk Nederlandse tijd tussen 7 en 9 uur op zondagavond. Graag zou ik van je willen weten wat je van het programma vindt. En dat kan je altijd doen op de vaste lijn van Paradise FM 6751031. Maar wil je direct met mij contact nu opnemen voor iets heel ernstig? Nou, dat kan wel niet zo zijn, maar in ieder geval, je kan me altijd appen op 5211010. Mensen die dus vandaag al hebben geappt, dat is onder andere Delia Catalina. Bonocci, juffrouw Delia Catalina. Danki Pascucha. Sandra Vigaroa, die luistert dus ook. Die kan je toevallig van de week nog eventjes tegen. En Punda. En zij luistert dus ook inderdaad regelmatig naar Ambiente. Niet altijd zijn ze, maar wel regelmatig. Nou, en dat is eerlijk. Anthony Ventura. Hallo, hallo, hallo. Con Costa. En ik heb hier nog één. Maar naam staat er niet bij. Dat is 63. 66. 63, 66. Dank je, Pascucha. Bedankt. En veel luisterplezier, wat er zo'n beetje over is gebleven.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: Het hoeft maar een heel klein beetje tropisch te klinken en je hoort hem automatisch in dit programma. En The Cats hoort er ook bij, met uiteraard één van hun hits, Be My Day, Aweta Midia. Die moet aan, hè?
1: Het is weekend, ambiente.
0: Hier is Rocío, Durcal.

Mexicaanse muziek. Rocío Dúrcal, quédate conmigo esta noche. Blijf alsjeblieft vanavond bij mij. Jammer, maar ze is er niet meer. Overleden in 2006 op 62-jarige leeftijd. Hoewel ze hele mooie Mexicaanse muziek maakt, maar zij is eigenlijk geboren in Madrid, in Spanje. Maar verhuisde vroeger dus naar Mexico City. En daar maakte ze dus inderdaad hele mooie muziek. Samen met onder andere Juan Gabriel en diverse andere grote artiesten uit Mexico. En zoals heel veel artiesten had ze ook een aantal bijnamen. Onder andere La Reina de las Rancheras, maar ook La Divas de las Divas. Rocío Dúrcal is moeder van 3 kinderen. Naast het goed kunnen zingen, acteerde ze ook regelmatig en was ook continu te zien op Mexicaanse televisie. Dit stijl van muziek, zelfs ook in Mexico, hoor je bijna niet meer. Jammer. In dit fantastische show kunnen we ook af en toe heel romantisch zijn. Dat hoor je dus vanzelf. Hier zijn de mensen van de Hollies. The Air That I Breathe.

0: Ze hebben echt werkelijk van alles gemaakt, zeker in de jaren 70. Hele mooie diepe ballads, maar ook vrolijke vakanties. Onder andere Dreadlock Holiday. Ik heb het over muziek van 10cc met een van hun allergrootste hits. En daar weer voor draaide ook nog iets, dat was die reggaeton. Het is van Wisin, Hector en Yandel. Een trio dus, het lied heet El Teléfono. Maar dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Maak je beslist niet ongerust, ik draai hem vast nog wel nog een keer. Ik zie het al. Het loopt langzamerhand zo'n beetje tegen 9 uur. Maar je weet hoe het gaat. Voor 9 uur stoppen we niet. Dus eerst nu eventjes heel snel dan maar. Pedro Capó, Calma.
1: Cuatro abrazos y un café.

0: Tot zover de muziek uit Puerto Rico van Pedro Capó en titel Calma. Het was een superhit van Puerto Rico tot helemaal Zuid-Amerika toe. Ja, een hele mooie van hem. Maar wat mij betreft had het nummer, of zichzelf, veel sneller gekund. Dus, in plaats van de originele ritme...
1: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Had ik het liever zo gehoord.
1: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Lekker dansbaar, hè? Maar uiteindelijk gaat het niet wel over kalmte, over de rust, over de tijd die je moet nemen voor alles wat je wil doen. Waarom nou allemaal zo haastig? Daar gaat het lied over. Pedro Capó, in principe, heeft gelijk. Over rustig aan doen, dat zit er in ieder geval bij mij niet in. Nee, want het is bijna 9 uur. Ik wil je een hele prettige zondagavond wensen. En natuurlijk ook nog een hele fijne week en een lekkere vakantie. Geniet ervan, hou heel veel leuke herinneringen over. Ik ga de studio uit met muziek van Patrick Graham. Hier is Fire. Tot volgende week.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Boversmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer blust in het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terecht kwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Boversmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer blust in het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Haagse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In een woning aan de Kanaalweg in het Drentse Bovensmilde heeft zondagavond een grote brand gewoed. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, is niet bekend. De brandweer bluste het vuur snel. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eerder zou de politie een drugslab in dezelfde woning hebben aangetroffen. De Verenigde Staten sturen meer gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten nu het conflict met Iran escaleert. Het gaat onder meer om F-16's van de luchtmachtbasis Spangelum in Duitsland en F-35's vanuit RAF Lakenheath in het Verenigd Koninkrijk. Ook tankvliegtuigen zijn onderweg naar de regio. De VS bestoken al dagen doelen in Iran, terwijl Teheran vergeldingsaanvallen uitvoert op Amerikaanse doelen. Canada laat tijdelijk geen buitenlandse reizigers toe die in de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Deze maatregel gaat maandag om 6 uur in. In de Verenigde Staten geldt sinds woensdag een vergelijkbare regel, ook voor Amerikaanse staatsburgers. In het noordoosten van Congo is een ebola-virus uitgebroken met 893 doden en 2267 vastgestelde gevallen. Raketten zijn vanuit Iran afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten hebben projectielen onderschept. De Jordaanse strijdkrachten melden dat zij 3 raketten hebben neergehaald, waarvan 1 in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld. In Aqaba en het nabijgelegen Israëlische eilat zijn knallen gehoord. 2 schepen hebben een ongeluk gehad op de zuidelijke route door de straat van Hormuz, meldt de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. 4 vaartuigen negeerden waarschuwingen van Iran, wat leidde tot het incident. De garde beschuldigt de Verenigde Staten ervan bemanningen aan te moedigen over deze onveilige route te varen. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen bij een aanval in Jordanië. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Esme Geijmans en dit is het nieuws. De regering versterkt de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pisas leidde een overleg met betrokken instanties, waaronder het Openbaar Ministerie en de politie. Er werd gesproken over de rol van elke organisatie en hoe samenwerking kan verbeteren. Regelmatig overleg moet zorgen voor effectieve maatregelen en bescherming van de agrarische sector. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein met meerdere jonge kinderen. De kinderen, tussen de 3 en 5 jaar oud, waren mogelijk zonder voldoende toezicht. De afdeling Gezin en Jeugd onderzoekt de situatie en roept op tot betere samenwerking en toezicht bij jeugdbescherming. Dan nog internationaal nieuws. In New Delhi zijn de ordediensten in conflict gekomen met duizenden demonstranten. Voornamelijk jongeren die protesteren tegen de regering en minister van Onderwijs Dharmendra Pradhan. De politie heeft de weg naar het Indiase parlement versperd. Eerder werd internet in delen van de stad beperkt uit angst voor onrust. Activist Sonam Wangchuk is na een hongerstaking opgenomen in het ziekenhuis, maar wil weer deelnemen aan de demonstraties. Corné H. staat terecht voor het gijzelen en bedreigen van medewerkers van de gevangenis in Vught. Tijdens de gijzeling eiste hij medicijnen en een overplaatsing. H. zegt dat het een impulsieve daad was en dat hij niet had gedacht dat het opnieuw zou gebeuren. De gijzeling duurde enkele uren en eindigde met zijn overmeestering door de politie. Iran en de Verenigde Staten hebben ondanks de oplopende spanningen nog steeds diplomatiek contact via bemiddelaars. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat er berichten zijn ontvangen, maar gaf geen details. De VS en Iran sloten in juni een overeenkomst voor verdere onderhandelingen. Maar de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat deze overeenkomst niet meer geldt. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Nu Joris Reer.
9: Hey, zeg van harte goedemorgen, Bon Simang. UB40 is hier.

deze Cock Robin op Paradise 103.1 FM. Van harte goedemorgen. Deze maandag de 20e van juli. Ik hoop dat je hebt genoten van je weekend. Leuke dingen hebt gedaan. Van elkaar hebt genoten. En misschien nog een keertje lekker hebt staan kokkerellen in de keuken. Uw gast hier heeft dat zeker weten gedaan. Resulterende in een kliekje wat hier in de koelkast is gedeponeerd voor de lunch van vandaag. Vind ik helemaal niet vervelend. Ik heb mijn allerbeste best gedaan om afgelopen zaterdag heerlijke rotti dogs te maken. En het is echt waanzinnig lekker geworden. Het is Surinaams, heb ik daar leren kennen. Dat is rotti met eend. Nou, echt een hele eend lekker in de sudderpan voor een paar uur. Lekker laten garen. En wat aardappels en kousenband erbij. Smullige blazen. Heerlijk. Nu al zin in de lunch. Maar voordat het zover is, de show. Ja hoor, een nieuwe ochtendshow op Paradise. Deze maandagochtend. Zometeen eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld. Terwijl

Never gonna leave this bed. Ja, dat was wel een beetje de gedachte die ik had gezegd. Een uurtje geleden ongeveer toen mijn wekker ging om 4:15. Oh nee, ik ga hier echt niet uit. Toch gedaan. Zeg, laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij op één oor lagen in onze tijdzone. De Verenigde Staten hebben Iran voor de 9e nacht op rij aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren onder meer commandocentra, luchtverdediging, lanceerinstallaties en communicatienetwerken het doelwit. Iran viel op zijn beurt Bahrein aan en ook in Kuwait werden droneaanvallen gemeld. De Iraanse autoriteiten melden minstens 50 doden en ruim 500 gewonden bij de laatste Amerikaanse aanvallen. De prijs van Brentolie die steeg door de aanhoudende strijd weer tot boven de $90 per vat. Ai, ai, ai. Ja, was je nu maar elektrisch gaan rijden. Hè? En zeg, bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten 10 mensen omgekomen. Het schip Golden Leo, dat onder de vlag van Guinea-Bissau vervoerde graan en had onder meer Oekraïnse, Syrische en Indiase burgers aan boord. Oekraïne voerde ondertussen een grote droneaanval op Rusland uit. Volgens Russische autoriteiten vlogen meer dan 400 drones richting de regio Moskou. Er werden 85 toestellen dichtbij de hoofdstad onderschept. Dan naar Europa. De Europese Commissie heeft AliExpress een boete van €550 miljoen opgelegd. De Chinese webwinkel heeft volgens Brussel onvoldoende gedaan om de verkoop van illegale, onveilige en nagemaakte producten tegen te gaan. Het gaat onder meer om onveilig speelgoed, gevaarlijke cosmetica en namaakkleding. AliExpress overtrad daarmee de Europese Digital Service Act en moet uiterlijk in oktober met maatregelen komen om de tekortkomingen op te lossen. Ja, en dan naar gisteravond. Het was spannend. Nou ja, spannend. Ja, het was wel spannend, ja. Maar de Argentijnen die krijgen nu flink wat kritiek op hun gedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. Spanje die heeft uiteindelijk met hakken over de sloot met 1-0 weten te winnen. Na het laatste fluitsignaal duwde en schopte Leandro Paredes de Spaanse speler Eric Garcia en greep hem bij de keel. En ik weet niet of je het hebt gezien, ik niet. Op de tv in ieder geval was het buiten beeld gebracht, maar ik zie net de beelden dat de Argentijnse spelers met hun rug naar de Spanjaarden gekeerd stonden op het moment dat zij de wereldtrofee in handen hebben gekregen. Ja, dat zijn bizarre beelden. Die Argentijnen die hebben zich niet heel sportief daar gedragen. Nee. Niet zoals de Nederlanders trouwens. Die hebben ook nog een prijs weten te pakken. Gisteren werd dat bekend. De Fair Play prijs gaat naar Nederland voor het meest eerlijke spel. Ja. Kom je op zich niet heel ver mee met zo'n eerlijk spel. Dat blijkbaar weer, hè? Paradise FM en Billy Joel op je maandagochtend.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
6: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Van harte goedemorgen, Paradise FM, op je maandagochtend. Bon Simang, het is 6:03. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, Bon Simang.
4: Bon dia. Het ministerie van SOW is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein, waarbij jonge kinderen tussen de 3 en 5 jaar mogelijk zonder toezicht waren. De zaak leidde tot veel ophef op sociale media. De afdeling Gezin en Jeugd onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en roept organisaties op tot strikter toezicht. Getuigen of bezorgde burgers kunnen contact opnemen met het ministerie. En de regering intensiveert de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pisas heeft hiervoor een crisisoverleg geleid met onder andere justitie, de politie en de veterinaire dienst. Doel is om de preventie en vervolging beter op elkaar af te stemmen. Volgens Pisas tast de criminaliteit niet alleen de landbouwsector aan, maar ook het veiligheidsgevoel van gezinnen. En internationaal nieuws, de spanningen tussen de VS en Iran bereiken een nieuw kookpunt. Voor de 9e nacht op rij hebben Amerikaanse gevechtsvliegtuigen doelen in Iran bestookt. Het gaat om grootschalige vergeldingen na de dood van 3 Amerikaanse militairen. Onder de doelwitten is voor het eerst de stad Tabriz en volgens Teheran is ook een kerncentrale in aanbouw geraakt. Als tegenreactie heeft Iran raketten afgevuurd op Jordanië. Ook zijn er in de cruciale straat van Hormuz 2 olietankers geëxplodeerd. Buurlanden Kuwait en Bahrein hebben vannacht vijandige drones onderschept. Ondanks het escalerende geweld meldt Iran dat diplomatieke overleg via bemiddelaars nog wel doorloopt.
3: Ja, en die olieprijs die stijgt alleen maar door. Hè?
4: Ja, we zagen wel een flinke dip, maar het gaat krabbelt weer omhoog.
3: Ja, boven de $90 voor een vat. Mm-hmm. Hè? Had je nu maar een elektrische auto.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Dat is heerlijk. Ik rijd dus nu sinds een week of, wat is het, 3, 4? Nou, 3 denk ik. Elektrisch. Heerlijk zeg, 3 weken lang niet bij Van Dis geweest. 3 weken lang niet gepind om benzine in jouw wagen te gooien. Het is echt een heerlijk idee.
4: Ja, zullen meer mensen moeten doen, hè?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. En het is ook nog eens lekker stil. Zeker als je de airco uitlaat en de ramen open, dan suis je gewoon over de wegen. Dat is heerlijk. Goed, zeg, laten we maar eens even naar de ochtendkranten gaan kijken. Wat staat erin opgeschreven deze ochtend?
4: Uber illegaal op Curaçao. Dat staat op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning meldt dat Uber niet gereguleerd is binnen de wetgeving van Curaçao. Dat betekent dus dat iedereen die dus een dienst aanbiedt via dit platform dat illegaal doet. VVRP heeft dus kennis genomen van verschillende promoties op sociale media en platforms zoals Uber, waarbij dus personenvervoer wordt aangeboden zonder de vereiste vergunningen. Ja. Het is eigenlijk vreemd dat Uber dat faciliteert, want meestal zouden ze wel moeten kijken waar ze zijn toegestaan.
3: Ja.
4: Of het kan ook zijn dat het reclames gaat van dienst als Uber, maar
3: ik denk de dat, app is. Ja. Volgens mij kun je hem hier niet eens activeren.
4: Meestal, ik gebruik inderdaad in het buitenland altijd een ander nummer. In het land van op dat moment waar ik dan ben.
3: Ja.
4: Curaçao's nummer is inderdaad vervelend. Maar ja, als je het met toeristen doet en zij hebben dus al met een Nederlands nummer of een ander land, dan kan je dat wel omzeilen als je het kan aanbieden. Maar goed, ze gaan in ieder geval strenger erop controleren op aanbieders van vervoer. En iedereen die dus dit aanbiedt zonder de juiste vergunningen, die wordt dus streng beboet onder andere. Het is gewoon wet, het is strafbaar.
3: Ja. Is dat ook zo? Zeg maar, je hebt ook wel eens mensen die bieden dan zeg maar voor habbekrats een rijdienst aan voor mensen in de wijk of zo. Een eenpitter, gewoon een jonge dame die zich verder verveelt en dan naar ritjes gaat doen voor de wijkbewoners. Mag dat dan ook niet? Wordt daar dan ook zo op gehandhaafd?
4: Ik heb dat zo niet gehoord. Maar in principe, als je het echt doet volgens betaling, en dat is gewoon je dienstmodel, en je biedt het aan op openbare platformen, dan mag dat eigenlijk niet. Dan moet je een vergunning hebben. Maar in dit geval, heel veel mensen maken natuurlijk wel gebruik van een soort informele circuit. En dat is vaak ook nodig, omdat het bus... openbaar vervoer niet in alle wijken goed geregeld is.
3: Ja.
4: Maar in principe, als je het doet voor betaling en dan eigenlijk commercieel, eigenlijk, dat mag niet. Maar heel vaak is het gewoon informeel.
3: Okay.
4: Dus het is niet zozeer dat dat...
3: dan strafbaar is, nee.
4: Nee, niet in dit. Kijk, Uber is, je bent dan echt een dienst aan het leveren. En op een bepaalde platform waarbij dan ook sprake is van concurrentie. Een oneerlijke concurrentie wordt er dan gezegd. Maar wat dit soort dingen, dat is vaak echt heel... je helpt echt iemand.
3: Ja.
4: Gezinnen die het vaak niet breed hebben.
3: Okay.
4: En die dan ook niet kunnen betalen zo'n de hoofdprijs.
3: Precies. Alright. Ander nieuws.
4: Ik wilde zelf eigenlijk nog wel wat uitgebreider ingaan op het nieuwsbericht. Want wat ik zelf had verteld, net oplas in het nieuwsoverzicht, van dat het ministerie van SOW onderzoek gaat doen naar dat voorval. Ik weet niet of je die video op social media had gezien. Waarbij Nicole, die was dus... ik weet even haar achternaam niet meer. Zapata is het.
3: Mm-hmm.
4: Ja, zij had dus een video gemaakt. Is echt viraal gegaan op sociale media. Waarbij ze dus dat ze met haar kinderen naar Brionplein was gegaan. Naar dat speeltuintje op het Brionplein.
3: Ja.
4: En ze kwam daar kinderen tegen die dus zonder toezicht bij het speelplein waren. En zij vroeg zich af, of ze had die kinderen gevraagd... Nou, waar is jullie ouder? Of waar is jullie vader? Ja, jullie waren eerst begonnen met waar is je moeder? Waar is je vader? En die kinderen zeiden, nou, die zijn aan het werk.
3: Ja.
4: Wie let er dan op jullie? Nou, het was dus een tantje, een tante die dan in de casino zat. Dus ze liet de kinderen onbeheerd achter op het speelplein, terwijl zij dus, ik neem aan, haar verslaving moest voldoen, of althans niet zich overgaf aan haar verslaving. En ze belde dus de politie op. De politie is gekomen, hebben die vrouw weer aangesproken. Maar kennelijk, nadat de politie weer wegging, is zij weer teruggegaan het casino in.
3: Nee joh.
4: Ja, dat was echt... Dus Nicole was helemaal verbolgen, verbaasd. En die had het verhaal over, dus dat je niet zomaar je kinderen aan iedereen kan toevertrouwen. Er waren heel veel reacties online. Die video is natuurlijk ook heel veel gedeeld. En dus nu ook het ministerie van SOE die laat van zich horen. En die gaat dus onderzoek doen. En die adviseert mensen ook, als je dit soort voorvallen ziet, altijd bel de politie of het ministerie van SOE. Want het is niet de bedoeling dat kinderen in gevaar zijn. En Nicole meldde bijvoorbeeld ook dat een van die kinderen die ging echt een steegje in, weet je, gewoon zonder toezicht. Dus
3: nee,
4: dan had hij zelf iemand achteraan gestuurd ze om hem weer terug te halen. Nou, dat is niet... Ja, haar hart bloedde als een moeder. Dat snap ik ook.
3: Ja. Ik heb mijn dochter ook een beetje onbeheerd achtergelaten dit weekend. En toen ik wakker werd, toen had ik allemaal gekleurde nagellak en strepen op mijn neus.
4: Dat hoort erbij, hè? Bij het opvoeden.
3: Ja, zit het er nog op? Hier is wat restantjes blauwe, blauwe stift.
4: Ja, ik zou haar nog lijm en een glitter cadeau doen, zodat ze dat ook nog op jou kon...
3: Op een kale hoofd.
4: Ja,
3: ja precies. Ja, doe dat maar niet.
4: Dat cadeaupakket komt nog jou op.
3: Doe maar niet. Nee, dat wordt helemaal hilarisch, ja. Dochters, hè, die willen graag nagellakken en glittertjes doen. En,
4: Een eigen baby.
3: Hm?
4: Ze willen een eigen baby.
3: Ook dat, ja. Ze heeft twee babypoppen en die doet ze in de keuken in een babybadje. In de wasbak vol met water. Goed, je mag even bij laten of had je nog wat anders?
4: Nee hoor, dit is...
3: Nee, mooi zo, bedankt. Op deze maandagochtend, de 20e van juli. Nou, het is vroeg, vind je niet?
4: Oh.
3: Ik had eigenlijk wel nog even willen blijven liggen, maar... Nou goed, dat mocht niet van mijn vrouw. Die zei, je moet weg. Paradise FM, Buenos Dias en Simply Red is hier, The Right Thing.

0: kust.
1: Paradise en Bluff op deze vroege maandagochtend, de 20e van juli. Ja, en als je Bluff hoort, dan denk je automatisch aan festivals en zo. Grote concerten in Nederland. Het is wel de tijd van het jaar dat die veel worden gegeven. Hè. Zoals de Zwarte Cross afgelopen week. En dan zie je die beelden voorbij komen op social media. Dan denk je, ja, nou, dat is toch ook wel leuk, hè? Zo'n festivalzomer in Nederland of in Europa. Heerlijk. Maar gelukkig hebben wij de MP3'tjes Bluff, hoorde je, op deze maandagochtend. Even nog de slaap uit je ogen wrijven en er weer lekker tegenaan gaan deze dag. Ja, laten we zo meteen maar eens even Jeroen Baldwin gaan bellen voor de laatste keer. En terugblik op de finale gisteren van het wereldkampioenschap voetbal. Wat een spanning was dat. Wat een sensatie. Ja, en dan is het weer over tot de orde van de dag. En dan zijn we weer voor 4 jaar verlost van de WK-gekte. En hebben wij als Curaçao weer 4 jaar om ons klaar te maken voor de volgende editie natuurlijk. Dat zometeen dit programma, net als muziek van Mark Morrison, naar deze van Christina Aguilera.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Buenos dias, van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze regenachtige maandagochtend. Het is precies 7 uur, daarom hier Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate.
5: In het westen van Spanje is de WK-feestvreugde omgeslagen in een tragedie. In de plaats Ciudad Rodrigo is vannacht een 13-jarige jongen om het leven gekomen tijdens de viering van de wereldtitel. Na de gewonnen finale tegen Argentinië klommen tientallen supporters op een fontein die vervolgens instortte. De tiener werd geraakt door vallende stenen en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een andere jongen raakte zwaar gewond en brak zijn been. De lokale gemeente reageert geschokt en heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En de Europese Commissie legt de Chinese webwinkel AliExpress een recordboete op van 550 miljoen euro. Het platform doet volgens Brussel veel te weinig om de verkoop van illegale en gevaarlijke producten te stoppen. Uit onderzoek blijkt dat miljoenen verboden producten, zoals namaakkleding, gevaarlijke cosmetica en onveilig speelgoed, na verwijdering telkens weer online verschenen. Medewerkers kregen vaak maar een paar seconden om advertenties te beoordelen. Het is de hoogste Europese boete tot nu toe onder de nieuwe tech-wetgeving. AliExpress heeft tot eind oktober de tijd om met een verbeterplan te komen, anders dreigen er nieuwe miljoenen boetes. En lokaal nieuws, het ministerie van SOW is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein waarbij jonge kinderen tussen de 3 en 5 jaar mogelijk zonder toezicht waren. De zaak leidde tot veel ophef op sociale media. De afdeling Gezin en Jeugd onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en roept organisaties op tot strikter toezicht. En de regering intensiveert de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pistos heeft hiervoor een crisisoverleg geleid met onder andere justitie, de politie en de veterinaire dienst. Doel is om de preventie en vervolging beter op elkaar af te stemmen. Volgens Pistos tast de criminaliteit niet alleen de landbouwsector aan, maar ook het veiligheidsgevoel van gezinnen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
4: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
6: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
4: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
6: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
4: Ja.
6: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
7: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
8: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
9: Chinese foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
8: E bella cosa. De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
10: Is het ver, Ari?
8: Een paar minuutjes in je Ferrari.
10: Pronto!
11: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Joris Riek.
4: Hey, zeg vanuit een goedemorgen. Lip-sync zometeen na deze van Terrence Trent D'Arby.

0: Gisteren ook op veel plekken nog gebeurd. Lekker met z'n allen kijken naar de grande finale. En Jeroen, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat was het toch een grande finale, hè? Letterlijk, want er moest een verlenging aan te pas komen.
1: Ja, nou, eigenlijk weet je wel, als echt puur als voetballiefhebber was het natuurlijk een dramawedstrijd. Argentinië kon niks. En, en Spanje was ook het was een hoop gebrei en zo. Het was niet echt. En je hebt voor een leuke wedstrijd heb je eigenlijk altijd twee ploegen nodig. En als de een niet wil of niet kan, dan kan die ander doen wat hij wil. Maar dan wordt het meestal geen leuke wedstrijd.
0: Het zat wel vol met acties vanuit de Spanjaarden. De ene naar de andere kans doemde op. Alleen hij ging er maar niet in.
1: Nee, hij ging er maar niet in. Nou ja, de keeper staat natuurlijk ook niet voor niks. Nou, we hebben ook zoveel mega kansen hebben ze ook niet gehad. Maar wel een aantal. Hè. Ze hadden het ook al veel eerder af kunnen maken.
0: Ja.
1: En Argentinië kwam er gewoon helemaal niet aan te pas. Die kwamen amper aan de overkant. Ja, pas nadat ze met 1-0 achterkwamen. Ja, toen was het te laat. Maar stel je voor dat die laatste bal, die voorzet, dat hij nog binnen was gelopen. Ja, die ging nou rakelings langs. Mm. En stel je voor dat die was erin gegaan. Nou, dat was echt in blessuretijd. Dan had je dus penalties gehad op een gegeven moment. Nou, stel je voor dat 18 had met penalties gewonnen. Nou, dan was de wereld te klein geweest.
0: Ja, dat was niet het beste geweest. Nee. Dat was ook nog even een scenario wat in mijn hoofd rondging. Dat hadden we niet heel leuk gevonden thuis op de bank.
1: Op de panel. Nou ja. Ja, ik had het wel leuk gevonden, maar goed, het kwam er niet van.
0: Nee, en, nee.
1: Toen ging het daarna ook nog weer helemaal los. Hè. En ik weet niet, hier iedereen spreekt er schande van het gedrag van de Argentijnen.
0: Ja, maar dat was toch ook echt zo onsportief als maar wezen kan. Dat ze na afloop nog hebben lopen inhakken op die Spanjaarden en vervolgens met hun rug richting de Spanjaarden stonden terwijl zij de beker in ontvangst namen.
1: Ja. Ja, het zijn slechte pleasers. Maar goed, het is niet nieuw natuurlijk. Hè. Dat kennen we. En weet je wel, ergens... Ja, ik herken dat is misschien een beetje raar om te zeggen. Maar ik herken dat ook wel in mezelf. Maar ook niet zo'n hele goede verliezer. Als ik zo'n dagje verder ben, weet je wel. Maar dat geldt voor hun ook. Ja, dan zie je het allemaal wel weer reëel. Maar na zo'n wedstrijd, en je leeft natuurlijk toch helemaal naartoe. Al die weken, ze hebben best wel wat over zich heen gekregen. Want zo goed ging het natuurlijk allemaal niet. Behalve tegen Engeland. En dan ben je ook zo kansloos. Ik waar nou al mee begonnen. Want Paredes is natuurlijk de gebeten hond.
0: Ja.
1: Maar het begon eigenlijk met Molina. Het was Eric Garcia die na het laatste fluitsignaal wilde naar een van zijn spelers, zoals zijn medespelers, toerennen. En juichend. En Molina die trok dat niet. En die gaf hem zo een beuk op zijn borst, in zijn maag zo. Ja. En toen draaide hij om, die Garcia, en die begon tegen Molina. Nou, dat was wat Paredes zag, dus die vloog er toen meteen in.
0: Ja,
1: toen ging het helemaal los natuurlijk. Ja. Maar we kennen het.

0: Wel uit Zuid-Amerika, dus ook staat Argentinië ook weer niet alleen in. Ik vind het ergens ook wel weer iets hebben.
1: Ik hoor al mensen zeggen, dat is temperamentvol. Nee, dat is niet temperamentvol. Ja. Dat is onbeschoft zijn. Dat is geen opvoeding hebben genoten. Dat heeft niks met temperamentvol te maken, toch? Dat is, temperamentvol is als je opvliegende ruzie hebt met je vrouw. Dat is temperamentvol. Maar niet dat je elkaar gaat lopen aanvallen nadat een wedstrijd is afgelopen. Dat is krankzinnig.
0: Misschien kan je het toch nog beter hebben op het voetbal dan thuis, niet? Maar goed. Ja. Ik denk in Spanje dan natuurlijk, hoeven het niet moeilijk over te doen, een terechte winnaar. Alhoewel ik nog altijd vind dat eigenlijk Frankrijk wereldkampioen had moeten worden. Wat is daarmee gebeurd? Daar gaan we vast nog een heleboel over horen.
1: Ja.
0: Want die lieten tegen Engeland. In Engeland waren ze allemaal van hoe dan? En waarom speelden we niet zo tegen Argentinië? Maar het had niet veel met Engeland te maken. Het was natuurlijk alles met Frankrijk. Die lieten dat gewoon lopen. He, die Mbappé die liet maar een beetje lacherig te doen. Het was vreselijk. En dan zie je dus dat er in de rust moet er echt geknald zijn. Want daarna trokken ze eventjes van leer. En toen was het eigenlijk wachten op de 4-4. En toen vlogen de Engelsen een keer uit. Kregen ze een penalty. En toen was het eigenlijk wel een beetje gedaan. Hè? Toen was de afstand weer 2. Toen was het 5-3. Toen werd het nog 5-4 en dan 6-4. Was natuurlijk ook heel gek. Maar goed, ik vind van Frankrijk heb ik toch het meeste genoten van dit WK. En dan daarna moet ik toch zeggen, van Curaçao.
1: De Blue Wave, ja. Dat was kort, maar heftig. Intens, maar kort. Dat was het.
0: Ja, maar hebben zich uitstekend verkocht. Goed laten zien. En dat waren toch eigenlijk nog de leukere wedstrijden, vond ik. Want ik vond het nou niet zo'n geweldig toernooi. Ik vond Nederland was misschien wel een beetje exemplarisch voor dit toernooi. Veel angst en voorzichtig.
1: Ja.
0: Niet durven voetballen, niet voetballen om te winnen, maar om niet te verliezen. Ja, dat is voetbal niet voor bedoeld.
1: Nee. Dus hebben we wel een prijs mee gewonnen, de Nederlanders, bij de FIFA. De Fair Play Award is naar Nederland gegaan.
0: Nou, echt?
1: Ja.
0: Nou ja, dat is nou net de prijs die je eigenlijk helemaal niet wilt, toch?
1: Nee. Ja, dit is echt zo'n prijs van, jongens, leuk dat jullie erbij waren. Maar,
0: ja, dat is de laatste prijs die je wil. Nou ja, dat zegt dan alweer alles.
1: Ja, ja.
0: Over, wat dat betreft is het heel gauw vergeten, dit toernooi.
1: Absoluut.
0: Maar goed, voor de rest was het wel gezellig, joh.
1: Ja, het was hartstikke leuk. Mag ik jou ook enorm danken voor jouw inhoudelijke bijdrages tijdens dit programma?
0: Nou, heel graag gedaan. Het was mij een genoegen.
1: Ja.
0: En nu je weet wat er nog aankomt. Ja, we hadden het al over de atletiek, hè? Ja. Moeten we daar nou mee?
1: Als dat nog leuk is om naar te kijken, hè, met die nieuwe richtlijnen. Dan ga ik het volgen, hoor. Dan gaan we daar commentaar op leveren. Ja. Dat is ook goed. Ja.
0: Ja. Maar als ze alleen maar lelijke mannen zo in beeld gaan brengen, en dan laten we het zien.
1: Ben wel benieuwd. Wanneer start dat eigenlijk, dat WK?
0: Oh man, ik heb er geen flauw idee.
1: Nee.
0: Geen flauw idee.
1: Ik ga dat maar eens even uitzoeken. Goed, duizendmaal dank. We hebben van je genoten, Baldwin.
0: Nou, bedankt. We gaan eruit met een brassa.
1: Ja, van harte, ja. Een digitale brassa dan wel te verstaan. Over de telefoonlijn.
0: Ja. Zo is dat.
1: Later, man.
0: Bedankt, jongens.
1: Hoi. Zo, terug naar de orde van de dag. Met Oasis op Paradise FM. Het is Wonderwall.

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
5: Banco di Caribe.
6: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze maandagochtend, de 20e van juli. Het is precies 19:30 en daarop aangeschoven. Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, bon simon.
7: Het ministerie van Verkeer en Vervoer waarschuwt dat het aanbieden van betaald personenvervoer via apps zoals Uber illegaal is. Op sociale media wordt veel reclame gemaakt voor illegale taxidiensten, maar vervoerders moeten een officiële vergunning hebben om passagiers te mogen vervoeren. De politie en het handhavingssysteem PTH gaan strenger controleren en hotels en toeristische bedrijven worden opgeroepen om geen gebruik te maken van illegale chauffeurs. En het ministerie van SOW is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein, waarbij jonge kinderen tussen de 3 en 5 jaar mogelijk zonder toezicht waren. De zaak leidde tot veel ophef. De afdeling Gezin en Jeugd onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en roept organisaties op tot strikter toezicht. En de regering intensiveert de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pisos heeft hiervoor een crisisoverleg geleid met onder andere justitie, de politie en de veterinaire dienst. Doel is om de preventie en vervolging beter op elkaar af te stemmen. Volgens Pisos tast de criminaliteit niet alleen de landbouwsector aan, maar ook het veiligheidsgevoel van gezinnen. En internationaal nieuws, luchtvaartmaatschappij Ryanair probeert reizigers gerust te stellen na een angstaanjagend incident begin deze maand. Tijdens een vlucht vanuit Griekenland brak een motoronderdeel af en verbrijzelde een raam, waarna een 61-jarige passagier van zijn hoofd tot zijn schouders naar buiten werd gezogen. Zijn vrouw en medepassagiers wisten de man na 2 minuten weer binnen te trekken. De financieel directeur van de luchtvaartmaatschappij liet vandaag weten dat de vloot volkomen veilig is en dat de Boeing 737 het veiligste toestel ooit is. Ryanair heeft contact met het slachtoffer, maar zegt dat het nog te vroeg is om over een schadevergoeding te praten. De Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten hebben een groot onderzoek ingesteld naar de oorzaak.
6: Nou, te vroeg om over een schadevergoeding te praten. Omdat de beste man waarschijnlijk nog niet kan praten. Die ligt nog in het ziekenhuis, in coma wellicht. Maar ik mag toch wel lijden dat Ryanair uit zichzelf een flinke schadevergoeding gaat aanbieden aan deze manier.
7: Te vroeg.
8: De ochtendkrant van Nelly.
6: Mijn god, ja. Nou, je zal deze zomer maar een reisje met Ryanair gepland hebben. Huh? Ja. Dat wordt
9: Italië?
6: Italië, ja. In september. We gaan eerst een weekje naar het zuiden van Nederland. En dan vliegen we vanuit Eindhoven Airport door naar Italië. Is de bedoeling, maar misschien moeten we maar gewoon de camper van mijn schoonouders meenemen.
9: Nee, maar gewoon geen stoel bij
6: het raam. Nee. Betaal je ook nog eens minder. Goed, zeg even naar de kranten dan maar.
9: In de kranten van vandaag op de voorpagina van de Extra.
7: Een foto van een grote handhavingsactie in Salinha. We zijn de afgelopen vrijdag het ongedocumenteerde opgepakt. Ze vielen dus... het was een heel multidisciplinair team bestaande uit de politie, SVB... maar ook de arbeidsinspectie en de belastingdienst. Die vielen een nachtclub en twee restaurants binnen. En de twee aangehouden personen konden dus geen geldig verblijfspapieren tonen. De politie zet het onderzoek voort. Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad ook een opmerkelijke foto van... duizenden vissen die dus drijven en die dan dood zijn.
6: Op Sint Maarten?
7: Ja, op Sint Maarten. Ze drijven daar in het kanaal. En door de aanhoudende hitte en de extreme droogte... is het waterpeil drastisch gedaald... waardoor er een acuut zuurstofgebrek is ontstaan... en de vissen massaal zijn gestikt. Het gaat voornamelijk om tilapia, staat in de krant. Het ministerie van Veromi daar.
6: Tilapia?
7: Ja, er staat hier heb ik tilapia. Ik weet ook niet hoe dat kan.
6: Zwemt dat hier?
7: Ik ben ook benieuwd dat ik dit zo lees.
6: Dat komt eruit gewoon uit fabrieken, uit kwekerijen...
7: Ja, ik ben ook verbaasd dat ik dit hier zo zie, maar dat staat... althans, niet op de voorpagina, maar ik zie het hier, een andere staat het zo. Laten we even kijken wat het zou kunnen zijn. Maar ik kom er straks wel op terug, of het echt dat is. Maar het ministerie van Veromi is inmiddels begonnen met het opruimen van de kadavers... om de enorme stankoverlast en volksgezondheidsrisico's te beperken. Ook natuurorganisaties luiden de noodklop en zij waarschuwen... dat deze ramp zich door klimaatverandering elk jaar herhaalt... en eisen dat de overheid eindelijk met een structurele oplossing komt... voor het kwetsbare ecosysteem.
6: Ja.
7: Verder in de kranten ook een bericht dat de minister van Onderwijs... zich zorgen maakt over de sterke stijging van het aantal kinderen... dat zich aanmeldt voor het speciaal onderwijs. Tijdens een onderwijsconferentie gaf de directrice van de dienst openbare scholen... die gaf tekst en uitleg op basis van het principe van inclusiviteit. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat aansluit bij dienst, talenten en behoeften. Maar in het schooljaar 2024-2025 werden er 30 kinderen thuis aangetroffen... die nog nooit naar school waren geweest.
6: Ja.
7: En de grote meerderheid van hen vertoonde de symptomen van autisme... En het gebrek aan controle naar de crashperiode bleek de oorzaak. Dat staat in de extra. Dit aantal bleef stijgen, want het afgelopen schooljaar ging het al om 120 kinderen. En voor het komende schooljaar staat de teller inmiddels op ruim 160 kinderen die dus thuis zitten... en wachten op speciaal onderwijs. Veel van deze kinderen kunnen dus nog niet geplaatst worden vanwege het ruimtegebrek... of het ontbreken van de juiste indicatiestelling. Dus om te zeggen waar ze dus mee. Welke aandoening ze hebben. Creatieve oplossingen uit het verleden. Zoals het gebruik van lege lokalen op reguliere scholen. Die werkte niet optimaal. Omdat deze kinderen natuurlijk specifieke zorgbehoeften hebben. En om te voorkomen dat deze grote groep van meer dan 160 kinderen verplicht thuis moeten blijven. Kiest het ministerie dit jaar voor een andere aanpak. Er is nu een speciale werkgroep opgericht. Met experts uit het ministerie. En de zorgsector om gezamenlijk tot de structurele oplossingen te komen. Er worden ook al trainingen gegeven, of althans, er worden nieuwe opleidingen, verdiepingsopleidingen aangeboden aan docenten ook, zodat ze met deze specifieke doelgroep ook om kunnen gaan. En er zijn al extra klassen bijgekomen bij speciaal onderwijs en er zouden dus nu nog meer klassen komen. Maar het is wel een groot probleem als je hoort 160 kinderen die dan komend schooljaar geen plek hebben.
6: Ja, inderdaad.
7: Wel.
6: Nee, ze kunnen altijd nog bij de radio gewoon gaan werken.
7: Dit zijn wel...
6: Ander nieuws.
7: Curaçao wil vooruit. En daarvoor moet je ook naar school, Joris. Curaçao is een eiland dat vooruit wil. Dat merk je in de gesprekken die je voert. Dat zei staatssecretaris Erik van den Burg... van Koninkrijksrelaties op sociale media. Hij maakte dus afgelopen week... een dienstreis naar Aruba, Bonaire en Curaçao. En Curaçao was zijn laatste stop. En hij had onder andere een gesprek met gouverneur Maurits de Kort. Daar sprak hij over de ontwikkelingen op het eiland... en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Bij het gemeenschappelijk Hof van Justitie... ging het over een sterke rechtsstaat als fundament voor goed bestuur. En hij ging ook nog naar de haven bij CPA. Zag hij dus hoeveel kansen er liggen om de haven verder te ontwikkelen. Niet alleen voor Curaçao, maar ook voor de regio. Die blik vooruit kwam ook terug bij het datacenter Bluenap. Daar ging het natuurlijk over de digitale infrastructuur...
9: En ook de kansen die daar liggen. Wat hem vooral is bijgebleven is de energie waarmee mensen aan de toekomst van het eiland werken. In november vindt er op Sint Maarten een bijeenkomst plaats over de onderlinge verhoudingen binnen het koninkrijk. Of dit koninkrijksconferentie is zoals eerder is aangekondigd is nog niet helemaal duidelijk. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Het lijkt te gaan om een startbijeenkomst. Nou ja, in ieder geval, ze gaan wel eens komen samen op Sint Maarten. En dan wordt er gesproken over de onderlinge verhoudingen binnen het koninkrijk.
6: Alright. Hier maar even bij laten dan.
9: Ja,
6: of had je nog wat anders te vertellen?
9: Uur, dan gaan we het hebben over het onderwaterobservatorium.
6: Oh, spannend. Bedankt dan maar. Ik zit even te kijken, maar er staan geen noemenswaardige files op het eiland. Volgens onze verkeersdisk. Heerlijk, hè, die vakantietijd. Lekker doorgassen, pedal to the metal en niemand die je tegenhoudt. Met de muziek van Paradise helemaal een feestje. Maar na zometeen naar deze van Seal, Kiss from a Rose.

0: maandagochtend. Paradise FM en Mana hoorde je daar. Lekker veel muziek in de vakantieperiode op je radio. En ja, iets leuks om naar uit te kijken. Vanaf 17 augustus dan gaat er wat nieuws gebeuren hier in de ochtenduren op Paradise FM. En dat nieuwe, dat is zonder mijn eigen stemgeluid. Nelly's stemgeluid ga je nog wel blijven horen, toch Nelly? Ja, ja, ja. Maar jouw tegenspeler die gaat veranderen van stemgeluid. Wie dat gaat worden, mogen we dat eigenlijk al vertellen? Nee, hè?
1: Ik ben de baas.
0: Ja, nee, dat mag nog niet. Dat mag nog niet. Wie dat gaat worden, dat hoor je ASAP op deze radiozender. Maar vanaf 17 augustus mag ik wel vast verklappen. Een nieuwe ochtendshow op Paradise FM. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. En mijn wekker ook. Nee, maar het is fantastisch. Ja, een hele leuke vent. Ik ken hem al jaren. En hij komt dan eindelijk op mijn stoel zitten in de ochtenduren op deze radio. Ook geen onbekende trouwens voor de Paradise FM luisteraar. Daar binnenkort meer over. Madonna hoor je zo meteen. Naar deze van King.

Zelfs de boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Coco Speech.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Buenos dias, van harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze maandagochtend. Het is 1 over 8 en daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
3: In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham officieel beëdigd als de nieuwe premier. Hij volgt Keir Starmer op, die na een turbulent premierschap van 2 jaar... zijn ontslag indiende bij koning Charles. Met de 56-jarige Burnham krijgt het land voor het eerst sinds de jaren 50... weer een premier uit Noord-Engeland. De oud-burgemeester van Manchester staat bekend om zijn informele stijl... en wil de macht verschuiven naar lokale overheden. Hij belooft fors te investeren in woningbouw en het openbaar vervoer. En in de Indiaanse hoofdstad New Delhi is tot het zware confrontaties gekomen tussen de politie en duizenden jonge demonstranten. De zogeheten kakkerlakkenbeweging marcheerde naar het parlement om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen na een groot examenfraudeschandaal. De politie zette traangas en wapenstokken in om de menigte te verdrijven en sloot in delen van de stad het internet af. De beweging begon als online satire nadat de rechter werkeloze jongeren vergeleek met ongedierte. Inmiddels strijdt de groep serieus tegen corruptie en het gebrek aan banen. Tijdens het protest is ook de oprichter van een beweging opgepakt. En lokaal nieuws, het ministerie van Verkeer en Vervoer waarschuwt dat het aanbieden van betaald personenvervoer via apps zoals Uber illegaal is op het eiland. Op sociale media wordt veel reclame gemaakt voor illegale taxidiensten, maar vervoerders moeten een officiële vergunning hebben om passagiers te mogen vervoeren. De politie en het handhavingsteam gaan strenger controleren en hotels en toeristische bedrijven worden opgeroepen om geen gebruik te maken van illegale chauffeurs. En het ministerie van de SVW is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein, waarbij jonge kinderen tussen de 3 en 5 jaar mogelijk zonder toezicht waren. De zaak leidde tot veel ophef op sociale media. De afdeling Gezin en Jeugd onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. En de regering intensiveert de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pisas heeft hiervoor een crisisoverleg geleid met onder andere justitie en de veterinaire dienst. Doel is om de preventie en vervolging beter op elkaar af te stemmen. Volgens Pisas tast de criminaliteit niet alleen de landbouwsector aan, maar ook het veiligheidsgevoel van gezinnen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Dankjewel.
4: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Ja, de grootste vertraging momenteel op de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Daar staat het vast. Reken daar op zo'n 12 minuten extra reistijd. Camina Rignald is Recordino richting Santa Rosa. Vanaf het kruispunt met de Bentaweg tot aan de rotonde staat het vast 7 minuten. En de nieuwe Krakersbaaienweg richting Salinha vanaf de Ceresstraat. Zo'n 6 minuten extra reistijd. Succes met achteraan sluiten daar. Verder valt het reuze mee, want ja, vakantietijd. Hè, dus weinig mensen op de weg tegelijkertijd. Aangepaste aankomsttijd op de luchthaven. TUI 365 uit Amsterdam is een uur eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 2:10 deze middag. En verder vliegt alles keurig netjes op tijd vooralsnog.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Joris Leers.
4: Ja, met zometeen muziek van Green Bailey Ray naar deze van Meja.

Green Bailey Ray op je maandagochtend op Paradise 103.1 FM. Zo, het WK zit erop. Hè, kunnen we weer ons verheugen op het volgende grote evenement. Het Curaçao Noordje Jazz Festival. Zometeen maar eens even wat voorpretten erbij halen van een waanzinnig toffe artiest die je...

0: bezig. Ruben Blades op Paradise FM. Je gaat hem zien, deze Panamese salsa-icoon. Hij staat op het Curaçao Noordje Jazz Festival op de vrijdag, de 4e van september, op het podium. En dat wordt een groot feest. Hè? Dat kun je wel horen als je zijn muziek erbij haalt. Hij was trouwens, hij is ook nog een tijdje naast muzikant minister geweest in Panama. Minister van Toerisme. Hij heeft zich ooit ook nog kandidaat gesteld voor het presidentschap. Maar uiteindelijk is hij gelukkig voor ons muziek blijven maken. En kunnen we hem aanschouwen op deze editie van het Curaçao Noordje Jazz Festival. Met zijn big band. De Roberto Delgado big band is ook mee op reis. En je gaat ze daar zien. Wordt een groot feest. Robert Palmer, zometeen op Paradise. Naar deze van Gregory Porter. Op je maandagochtend. Het is bijna 8:30.
1: Clap your hands now.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we voor Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madur & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Van harte goedemorgen Paradise FM op deze maandagochtend, de 20e van juli. Aangeschoven Nelly Rossa met je nieuwsupdate, want het is precies 8:30.
3: De nationale tripartiet dialoog wordt officieel nieuw leven ingeblazen. Minister Charetti America Francisca van SOAW heeft daarvoor het landsbesluit gepresenteerd tijdens de herdenking van 104 jaar havenstaking. Met het besluit hebben de overheid, werkgevers en werknemers weer een structureel platform om samen te werken aan een rechtvaardige arbeidsmarkt. En het ministerie van Verkeer en Vervoer waarschuwt dat het aanbieden van betaald personenvervoer via apps zoals Uber illegaal is. Op sociale media wordt veel reclame gemaakt voor illegale taxidiensten, maar vervoerders moeten een officiële vergunning hebben om passagiers te mogen vervoeren. De politie en het handhavingsteam gaan strenger controleren en hotels en toeristische bedrijven worden opgeroepen om geen gebruik te maken van illegale chauffeurs. En internationaal nieuws, want de allereerste halftime show tijdens de WK-finale in de VS is uitgelopen op een flinke teleurstelling. Om de rust te vullen werden wereldsterren als Madonna, Justin Bieber, Shakira, Coldplay en BTS ingezet. Maar de internationale recensenten sabelen het spektakel genadeloos neer. De traditionele pauze werd speciaal voor de show verlengd naar 25 minuten, maar de optreden zelf duurde amper 11 minuten. Recensenten spreken van een onsamenhangend en fantasieloos geheel. Zelfs de gastoptreden van de Muppets en een akoestische Justin Bieber konden de show volgens de media niet redden. Kranten spreken unaniem van een goedkope en veilige vertoning die de plank volledig missloeg.
2: Oh, ja, sorry. Ja, het was, dat was wat. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was in slaap gevallen.
3: Tijdens de halftime show?
2: Ja, nou, ja. Vlak voordat de rust was, was ik even weggedommeld op de bank. Toen ik wakker werd, toen was de halftime show voorbij.
4: De ochtendkrant van Nelly.
3: Dus die, nog wel voor Shakira ging kijken.
2: Ja, dat had ik inderdaad ook graag gewild. Maar dat is er niet van gekomen, helaas. De ochtendkrant er nog maar even erbij halen dan.
3: Ja, in de extra een vervolg ook weer op de onderwijscijfers. Want uit een analyse van de definitieve eindexamencijfers van het voortgezet onderwijs blijkt dat de reguliere scholen, althans het gaat dan om gesubsidieerde, door de overheid gesubsidieerde scholen, nauwelijks onderdoen voor privéscholen. Dit ontkracht de heersende misvatting dat privéscholen per definitie beter presteren. Hoewel iedereen het recht heeft om voor privéonderwijs te kiezen, ligt er voor de reguliere scholen de taak om actiever uit te dragen dat de kwaliteit van hun onderwijs dus goed is. Tijdens de recente onderwijsconferentie van de overheid presenteerde Nancy Josefina van het ministerie van OWCS de resultaten van het schooljaar. En van alle eindexamenkandidaten is 75,1% geslaagd. Van de 1801 studenten slaagden er 1352. Nou, het VWO scoorde het hoogst met 84,3%, gevolgd door de HAVO met 67,8%. En dan de VSBO met die zat rond de 75%. En volgens Josefina zijn deze cijfers puur bedoeld als basismateriaal voor evaluatie en verdere discussie. Dus je kan er nog geen overhaaste conclusies uittrekken. Wel is op het eerste gezicht duidelijk dus dat het totale verschillen tussen de schoolbesturen onderling wel minimaal is. Of althans zijn. En dat in de toekomst zal er verder worden doorgepraat over de specifieke factoren die de onderlinge nuanceverschillen in de cijfers dus veroorzaken. Nou, ik had het net ook over Sint Maarten, waar zich dus opnieuw een soort ecologische ramp heeft voltrokken in de Great Salt pond. Duizenden dode vissen drijven daar dus in het kanaal. En door de aanhoudende hitte en extreme droogte is het waterpeil drastisch gedaald. Waardoor er dus een acuut zuurstofgebrek is ontstaan. En de vissen massaal zijn gestikt. Nou, ik had het er net al eerder over. Het staat trouwens op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. En het gaat dus, het zijn voornamelijk dus tilapia's, die zijn dus overleden. En jij vroeg, wij vroegen ons beiden af, nou, kan dat wel daar zo op Sint Maarten?
2: Tilapia's, ja.
3: Nou, in principe dus, ze zijn wel een hardnekkig uitheemse invasieve vissoort. En ze zijn kennelijk dus ooit daar uitgezet om muggenlarven te bestrijden. Maar doordat ze dus heel snel voortplanten en ook een hoge tolerantie hebben voor slechte waterkwaliteit, hebben ze dus het lokale ecosysteem volledig overgenomen.
2: Ja, maar blijkbaar lost het probleem zichzelf dus op.
3: Nou ja, maar door die enorme populatie verdrinkt dus de inheemse vissoorten zoals tarpon en ontwortelt dus waterplanten.
2: Ja.
3: Dus het levert dus wel, het heeft dus wel weer nieuwe problemen
2: veroorzaakt. Maar roeien ze zichzelf dus uit?
3: Nou ja, roeien niet, want ze komen weer terug, dus elk jaar.
2: Ja.
3: Als het in ieder geval weer, als er weinig regen is, dus aanhoudende droogte en hoge temperaturen, daalt dus het zuurstofgehalte in het ondiepe water. En het resulteert dan in die massale vissterfte. Dus het is niet zo dat als ze eenmaal zijn, dat je dus dit nu hebt, dat ze dan vervolgens, dat het probleem dan is opgelost. Dat ze volgend jaar dus niet meer een probleem hebben. Het is al de afgelopen jaren steeds rond deze periode, als het dus wat droger is, dan gebeurt het. Nou, en voor het ministerie daar is al begonnen, die daar verantwoordelijk voor is begonnen met het opruimen. En ook, er is natuurlijk een enorme stankoverlast, kan je wel indenken.
2: Ja.
3: Als je duizenden dode vissen daar hebt drijven.
2: Ja, dat is niet, niet heel prettig, nee.
3: Nee, ik zou daar nu niet willen zijn.
2: Nee.
3: En omwonenden worden dus ook gewaarschuwd om de vis niet te consumeren. Dus als je daar nu gaat vissen, neem ze niet mee.
2: Nee.
3: Verder in de kranten. Nou, er is eigenlijk ook natuurlijk veel te doen. Althans over een vonnis van voor het weekend. Het ging over de View Resort en Marina in Zakito. Het ging over die woontorens.
2: Mm-hmm.
3: Want de rechtszaak tussen die omwonenden van de actiegroep Save Zakito en projectontwikkelaar Royal Holding Company over het bouwproject heeft geen duidelijke winnaar opgeleverd. Beide partijen claimen de overwinning. Maar de rechterlijke uitspraak, ja, het is niet helemaal duidelijk voor iedereen. En ook het Antilliaans Dagblad heeft dus een deskundige even ernaar laten kijken. Die dan eigenlijk ook nog, ja, ze hebben dus aan een jurist gevraagd van hoe moet je dit vonnis nou eigenlijk lezen? Nou, ik ga eerst heel even wat vertellen, want er is dus geen bouwstop opgelegd. En dat vindt de ontwikkelaar heel fijn. Want de rechter wees dus het verzoek om dus die bouwstop op te leggen af. Daarnaast hoeft de minister ook nog niet handhavend op te treden tegen gebouw 2. En dat is dat gebouw dat zo ruim 4 meter hoger was dan eigenlijk in de vergunning, in de bouwvergunning was wat erin stond.
2: Ja.
3: Omdat er concreet zicht is op legalisatie, want de overheid staat dus positief tegenover deze wijziging. Hoeft het dus ook niet hoeft de overheid het dus niet te gaan slopen. Of hoeven ze dus ook die 4 meter dat dan te hoog is, hoeven ze dus niet te verwijderen. Safe Zakito is blij dat de rechter heeft vastgesteld dat 6 van de 8 flatgebouwen afwijken van de oorspronkelijke bouwvergunning. Nou, gebouw 2 is dus te hoog. En andere gebouwen zijn gebouwd op basis van latere constructietekeningen die in de bouwvergunning dus niet zijn gewijzigd. En omdat er voor de laatste 5 gebouwen nog geen legalisatieaanvraag ligt, was er nog geen concreet zicht op legalisatie. En mocht dus de minister het handhavingsverzoek niet zomaar afwijzen. Dat is weer het verzoek dat dus de actiegroep had ingediend.
2: Ja.
3: Nou, in ieder geval, het is in ieder geval een heel beetje verwarrend allemaal. Maar beide partijen zijn blij. Maar wat er dus nu verder gaat gebeuren. Nou, de ontwikkelaar heeft gelijk dat er dus momenteel gebouwd mag worden. Maar de conclusie dat er alle juridische belemmeringen weg zijn, dat is nog voorbarig. Er kan dus nog ook trouwens hoger beroep worden aangetekend. En er moet ook nog legalisatie worden aangevraagd.
2: Goed zo. Hier maar even belaten dan.
3: Ja hoor, is goed.
2: Bedankt. We gaan zometeen naar het Laura Woord van de Dag op Paradise 103.1. Eerst muziek van Robert Palm.

0: Clarence Clemens, Jackson Brown, samen op Paradise FM. You're a friend of mine. Op je maandagochtend, de leukste dag van de hele week, al zeg ik het zelf.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Het hele weekend met je gezin thuis zitten, dat is ook maar niks. Hè. Dan kun je maar lekker beter weer aan de bak zo met al je collega's. Waaronder dus Nelly Rossa vandaag. Jij bent in het grote woordenboek der Papiamense taal gedoken en hebt weer een Laura woord van de dag eruit getrokken.
2: Dat wel, althans, er is een nieuw Laura-woord van de dag. Maar dat is weer niet van mij. Ik verbaas me daar eigenlijk altijd om hoe geliefd dit onderdeel is. En hoe mensen ook met eigen inbreng komen, zoals ook weer vandaag. Ja. Dit is dan een soort sneer naar Lionel Messi.
0: Oh.
2: Die dus helaas niet voor de tweede keer op rij met WK won met Argentinië.
0: Ja.
2: Dus in de app wordt er allerlei grappen gestuurd en allerlei foto's waarbij hij aan een nep WK beker likt. Laten we zo zeggen, een soort falus symbool en dan met Infantini erop, zijn naam. Ja. Chupelembe, dat is dus het woord van de dag.
0: Ja, nou ja, dat is iets te likken.
2: Chupelembe. Chupé, wat is limbe is eigenlijk likken.
0: Ja. Chupa. Dat is zuigen of likken. Of,
2: ja. Maar, en dat... Maar
0: zuigend likken.
2: Dat is een letterlijke vertaling, maar eigenlijk is het suck it up in het Engels. Of ja, niet zeuren en doorgaan.
0: Oh ja.
2: Dat is ook zo vertalen naar het Nederlands. Dus het is voor Messi als je luistert.
0: Ik denk het niet. Ik denk dat hij ergens in een hotelkamer in New York aan het wenen is.
2: Ja, die tranen liet hij echt wel de vrije loop gisteren.
0: Ja. Potverdorie zeg. Wat een slechte verliezers waren dat.
2: Ja.
0: Ongelooflijk. Oh. Oké, Tjoepe Limbe. Leuk.
2: Limbe.
0: Ja, ik neem hem mee. Dan ga ik er vanavond misschien wat verwerken in het boek wat ik momenteel aan het voorlezen ben voor mijn dochter.
2: Weer je compenantie?
0: Ja, het gaat over Nancy. Ja, het is een heel dik boek, dus daar zijn we voorlopig nog wel even zoet mee. Gelukkig staat het is wel onderverdeeld in hoofdstukken. Maar ik vind het rare verhalen. Ken je dat? Heb je de verhalen gelezen?
2: Ik heb het boek ook thuis.
0: Ja.
2: Ja. En tot nu toe, wat is je favoriete?
0: Geen. Ik vind het allemaal gruwelijk, enge, ik heb gisteren gelezen dat hij op pad ging om een koeienmaag leeg te trekken. Iets met de koe te doen. Kroop hij in die maag en toen is hij door de ridders van de koning is die koe opengesneden, opengereten. Het was echt gruwelijk.
2: Waar zitten lessen in? Wat was de les? Heb je dat nu uitgelegd?
0: Geen idee. Ja,
2: toevallig, dit verhaal ken ik niet, maar er zitten wel andere. Blijf van mijn eten af, bijvoorbeeld.
0: Nou, maar de lessen die ik er nu uithaal uit die verhalen van Nancy, is dat Nancy is echt een gruwelijk, misselijkmakend ventje. Die zich die echt acteert, die mensen om de tuin leidt. Die doet alsof hij heel zielig is, omdat hij op de rug van een tijger wil klimmen. En dan krijgt die tijger medelijden met hem. En dan zet die tijger hem op zijn rug. En vervolgens gaat Nancy hem met een tak op zijn hoofd te meppen.
2: Ja, maar het is omdat die tijger zelf ook verschrikkelijke dingen heeft gedaan.
0: Nee, maar Nancy, dit is gewoon een mietje. Nou, Nancy is een Messi.
2: Nee.
0: Ja. Het is echt die gozer, ik weet niet wat voor lessen dat zijn, maar het zijn niet de lessen die ik mijn dochter wil bijbrengen. Dat als je je zin niet krijgt, dat je moet gaan acteren en moet gaan mensen om de tuin moet gaan leiden.
2: Nee, maar het heeft natuurlijk ook een hele achtergrond. En dat maakt natuurlijk in de tijd van het koloniale verleden, dat was met slavernij.
0: Ja.
2: Dat op deze manier konden zij dus die onhumane of inhumane behandeling die ze kregen, konden ze zo verwerken met dit soort verhalen waarbij eigenlijk de underdog dan wint. En het is dan wel soms met listen.
0: Soms?
2: Ja, soms.
0: Een en al list en bedrog.
2: Maar dan ben je als kleine, de grotere, slimmer af. Maar Nancy is niet zo ontstaan, weet je. In Afrika, vooral in Ghana,
0: ja,
2: was hij echt wel een soort god.
0: Ja.
2: En, ook een wijze oude man. En dat zie je dan ook wel weer, dat die verhalen zo zich aanpassen aan de tijd. En ook van hoe we Nancy kunnen gebruiken, dat het eigenlijk dan afhankelijk is van de situatie. Dus in Afrika was hij goddelijk en was hij een wijsheer. En op Curaçao werd het dus gebruikt om toch wel tot ontspanning eigenlijk ook. En om die gekke realiteit waarin je leefde.
0: Hij is achterbaks en niet te vertrouwen.
2: Om dat een beetje te kunnen plaatsen.
0: Ja.
2: En een beetje fun ook te maken van de Sjong.
0: Ja, ja. Oké.
2: Okay. Je de draak steken met de Sjong.
0: Ja, dat mag.
2: Hoeveel slagen, rugslagen kreeg je als je eigenlijk honger had en je wilde overleven?
0: Ja, ja, ja. Nee, het is gruwelijk. Het is echt belachelijk. Maar om dan zo achter... Nou goed, laat ik maar. Lange discussie. Dan zie je een heel interessante
2: discussie. Ik snap jou, maar ik snap ook waar het vandaan komt. En dat je het zo moet lezen en interpreteren.
0: Ja. Oké. Okay. Vanavond een nieuwe ronde, nieuwe kans om 1:00 op 7 op bed. Dankjewel, Nelly. Hello.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het ministerie van Verkeer en Vervoer waarschuwt dat betaald personenvervoer via apps zoals Uber illegaal is. De politie en het handhavingsteam PTH gaan strenger controleren. Hotels en toeristische bedrijven worden aangespoord om geen illegale chauffeurs in te schakelen. Voor legaal vervoer kan men contact opnemen met de UOVV via WhatsApp op nummer plus 5999 5278244. De regering versterkt de aanpak van veediefstal en dierenmishandeling. Premier Pisas leidde een overleg met betrokken instanties, waaronder het Openbaar Ministerie en de politie. Er werd gesproken over de rol van elke organisatie en hoe samenwerking kan verbeteren. Regelmatig overleg moet zorgen voor effectieve maatregelen en bescherming van de agrarische sector. Dan nog internationaal nieuws. De Palestijnse beweging Hamas heeft Khalil al-Hayya officieel benoemd tot nieuwe leider. Al-Hayya was eerder de hoofdonderhandelaar van Hamas in de gesprekken met Israël. Hij overleefde meerdere Israëlische aanvallen, waaronder een aanval op Doha eind 2025. Afgelopen mei kwam zijn zoon om bij een Israëlische luchtaanval. De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland begrijpen het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug, maar maken zich zorgen over de gevolgen. Sinds zaterdag mogen vrachtwagens niet meer over de brug op de A27 rijden vanwege zwakke constructies. Gedeputeerde Jeroen van Dijken benadrukt dat veiligheid voorop staat, maar dat er gezamenlijk gewerkt moet worden om hinder te beperken. De duur van de afsluiting is nog onbekend. Hulpdiensten en OV-bussen mogen wel over de brug. Vrachtwagens moeten omrijden via de A2 bij Zaltbommel. De Britse premier Keir Starmer is opgestapt. Het Koningshuis bevestigt dat koning Charles het ontslag van Starmer welwillend heeft geaccepteerd. Starmer wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Andy Burnham. Starmer was ruim 2 jaar premier en kreeg in 2024 een grote verkiezingsoverwinning, maar zijn populariteit daalde. Burnham wil meer macht naar de regio's en meer sociale huurwoningen bouwen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Ja, Bernice.
3: Joris Leer.
5: Dat is Enrique Iglesias, zometeen naar deze van

0: lampjes branden, dan zie je daar het eiland bij avond. Mooi. En dan zo'n heerlijke sappige skirt steek voor je neus op onze kosten. Ik zou het wel weten.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, nou pak je telefoon en stuur een WhatsApp. Dat kan naar 675-1031 met je goede antwoord. Winnaar aan het eind van de dag bij Vanessa Werkhoven. Bij Arie Pieter in de show. Vanessa is met vakantie, dus Arie Peer, Jan W. komt erin vallen voor haar. Je hoort hem dus van 4 tot 7 en met de winnaar van de muziekquiz ook. Shine bright like a diamond.

0: Total Touch op Paradise. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Op deze maandagochtend, de 20e van juli, ga je er vandoor met lekker vlees. Heel veel vlees, wel te verstaan, bij restaurant El Gaucho. Prachtig uitzicht ook daar over het eiland. Als de lamp

0: Tell me I'm the only one. Taylor Dane is te horen op Paradise 103.1 FM op deze maandagochtend. Zometeen nog even vooruitblikken. Wat voorpret voor wat betreft het Curaçao Noordje Jazz. John Batiste, die ga je daar horen. En die hoor je zo meteen alvast op deze zender.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Herboutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman. Je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
7: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.
8: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
9: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
8: Oh, is die er weer?
9: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
8: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
9: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
8: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
9: Island Vibes, nu in de winkel.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
10: Nationale tripartite dialoog officieel herstart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Nationale Tripartite Dialoog wordt officieel nieuw leven ingeblazen. Minister Charity America Francisca van SOW heeft daarvoor het landsbesluit gepresenteerd tijdens de herdenking van de 104 jaar havenstaking. Met het besluit hebben de overheid, werkgevers en werknemers weer een structureel platform om samen te werken aan de rechtvaardige arbeidsmarkt. Volgens de minister is de dialoog cruciaal om polarisatie en wantrouwen tegen te gaan. De vakbeweging reageert enthousiast en noemt het besluit ter nagedachte aan vakbondsleider Felix Chakoutou een historisch moment. En op Sint-Eustatius neemt Sharon Hassel tijdelijk de taken en verantwoordelijkheden over van gezaghebber Alida Francis. Francis is wegens ziekte overgebracht naar het ziekenhuis. De gezaghebber van Saba, Jocelyn Levenstone, laat weten dat Francis ondanks de situatie in goede gezondheid verkeert en in goede moed is. De 58-jarige Hassel, momenteel branchmanager bij de MCB, zal de honneurs waarnemen totdat Francis hersteld is. De gemeenschap wordt gevraagd de privacy van de gezaghebber te respecteren en haar beterschap te wensen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
11: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
12: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
13: Wij produceren
12: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
13: Die elk project sterker maken.
12: Ook verkrijgbaar
13: cement en steenslag.

jaar goed op het Curaçao Nurture Jazz Festival. John Batiste heeft zijn wortels liggen in New Orleans. De jazz, de gospel, de soul en de pop. En je hoort hem dit jaar op het festival. Zaterdag 5 september staat hij daar. Heeft 8 Grammy Awards gewonnen. Kreeg de Oscar voor zijn bijdrage aan de muziek van de Pixar film Soul. En dat is hartstikke verdiend. Als je mij vraagt, zijn hele repertoire is fantastisch lekker om naar te luisteren. Groeide op in een muzikale familie uit Louisiana. Met tientallen professionele muzikanten. Daar stond zijn wieg en dat is te horen. Zaterdag de 5e van september staat hij op het podium op het North Sea Jazz Festival. 103.1 FM blikt alvast vooruit met de Paradise FM voorpret. En nu Pink op je radio.

Helemaal happy de peppy, dat is hij ook. Jeremy Kesseler, die komt hier net in de studio binnengewandeld met een lach, een grijns van oor tot oor. Ik weet niet waarom, maar the man's got lucky, denk ik. Zo, leuk weekend heeft hij gehad. Zometeen Jeremy Kesseler op Paradise FM. Wij spreken elkaar morgen.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nationale tripartite dialoog is officieel herstart. Minister Charetti America Francisca van Sociale Zaken en Arbeid presenteert het landsbesluit tijdens de herdenking van de havenstaking. Dit biedt overheid, werkgevers en werknemers een platform voor samenwerking aan een rechtvaardige arbeidsmarkt. De vakbeweging noemt het besluit een historisch moment ter nagedachtenis aan vakbondsleider Felix Jacuto. Het ministerie van Verkeer en Vervoer waarschuwt dat betaald personenvervoer via apps zoals Uber illegaal is. De politie en het handhavingsteam PTH gaan strenger controleren. Hotels en toeristische bedrijven worden aangespoord om geen illegale chauffeurs in te schakelen. Voor legaal vervoer kan men contact opnemen met de UOVV via WhatsApp op nummer +5999 5278244. Dan nog internationaal nieuws. Iran heeft een voorstel ontvangen voor een 10-daags staakt het vuren van bemiddelaars, waaronder Pakistan en Qatar. Dit is bedoeld om de voorlopige afspraken met de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. Eerder dit jaar kwamen Iran en de VS overeen over een memorandum van overeenstemming, maar de situatie verslechterde door beschuldigingen van schendingen van het staakt het vuren. De Palestijnse beweging Hamas heeft Khalil al-Hayya officieel benoemd tot nieuwe leider. Al-Hayya was eerder de hoofdonderhandelaar van Hamas in de gesprekken met Israël. Hij overleefde meerdere Israëlische aanvallen, waaronder een aanval op Doha eind 2025. Afgelopen mei kwam zijn zoon om bij een Israëlische luchtaanval. De Britse premier Keir Starmer is opgestapt. Het Koningshuis bevestigt dat koning Charles het ontslag van Starmer welwillend heeft geaccepteerd. Starmer wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Andy Burnham. Starmer was ruim 2 jaar premier en kreeg in 2024 een grote verkiezingsoverwinning, maar zijn populariteit daalde. Burnham wil meer macht naar de regio's en meer sociale huurwoningen bouwen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle.
2: Jeremy Kesseler.
3: Je maandagmorgen als bedden.

De maandagochtend, hè, die voelt soms als een echte battlefield. Jordan Sparks of Paradise. De wekker valt aan vanuit de linkerflank. Je inbox opent, het front en de koffiemachine is de enige bondgenoot die je nog vertrouwt op je maandagmorgen. Maar wie de

aanval van de week overleeft, ontdekt al snel dat maandag helemaal geen vijand is, maar de startlijn van 5 nieuwe kansen. En met een goede kop koffie en een beetje muziek, nou dan sta je ineens verrassend sterk in de strijd. Zeker met Paradise FM. Ik ben Jeremy. Tot 12 uur hier richting de lunch met Gavin James zometeen. En dit is Bruce Springsteen, The Human Touch. En binnen 10 minuutjes, omdat het maandag is, schets ik even de situatie morgen, maar dan anders.

0: Candy en Don Simon hier bij Paradise op 103.1 met Gavin James, Nervous. Ja, het is weer maandag, weer helemaal spannend, hè, deze nieuwe werkweek.
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Een beetje luchtigheid op die lastige maandagochtend. Zie het als een grapje onder collega's bij het koffiezetapparaat. Stel je maar eens even voor dat iedereen vandaag begint deze dag met het doen alsof ze alle tijd van de wereld hebben. Het is allemaal niet overdreven, maar net genoeg om de druk van de ketel te halen. Je collega schenkt zijn koffie in zonder haast. Iemand anders leest een e-mail eerst helemaal voordat er gereageerd wordt. En ineens voelt de ochtend minder opgejaagd. Alsof de dag zich niet laat dwingen, maar gewoon rustig ontvouwt. Taken verdwijnen niet, maar ze voelen wel lichter. Morgen weer tempo en snelheid. En vandaag is het de tijd die even meewerkt.
1: Jeremy helpt je jouw dag smooth beginnen. Jeremy Kesseler.

mooie mars. En altijd is Kort Jackie-ziek, heb ik geleerd te spelen op de piano. Op de blokfluit ook de meest vreselijke dingen. Dat was muziekles op de basisschool. En dan hoor ik deze prachtige pianoriedel van Ten Sharp. En dan ben ik stiekem een klein beetje jaloers. Maar ook denk ik terug aan die grappige tijd. Ja, heel vroeg nog op school. Ach ja, toen maakt het allemaal niet zoveel uit. Hè? Maar was het allemaal nog niet zo serieus in het leven. Cool in the Gang daarvoor. Zometeen de laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En een van de grootste hits van Wacko Jacko.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: half elf.
1: Nationale tripartite dialoog officieel herstart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De nationale tripartite dialoog wordt officieel nieuw leven ingeblazen. Minister Charity America Francisca van SOW heeft daarvoor het landsbesluit gepresenteerd tijdens de herdenking van 104 jaar havenstaking. Met het besluit hebben de overheid, werkgevers en werknemers weer een structureel platform om samen te werken aan de rechtvaardige arbeidsmarkt. Volgens de minister is de dialoog cruciaal om polarisatie en wantrouwen tegen te gaan. De vakbeweging reageert enthousiast en noemt het besluit er nagedacht aan vakbondsleider Felix Tshekutu een historisch moment. En op Sint Eustatius neemt Sharon Hassel tijdelijk de taken en verantwoordelijkheden over van gezaghebber Alida Francis. Francis is wegens ziekte overgebracht naar het ziekenhuis. De gezaghebber van Saba, Jocelyn Levenstone, laat weten dat Francis ondanks de situatie in goede gezondheid verkeert en in goede moed is. De 58-jarige Hassel, momenteel branchmanager bij de MCB, zal de honneurs waarnemen totdat Francis hersteld is. De gemeenschap wordt gevraagd de privacy van de gezaghebber te respecteren en haar beterschap te wensen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Dit is Paradise FM.
3: Jeremy Kesseler. Kijk in de spiegel en wie zie je daar? Ja, juist, en Michael ziet zichzelf.

grootheden. Eén zender. Paradise FM 103.1 met Michael Jackson en Robbie Williams. Die nooit terug is van weg geweest, hè? Omdat hij nooit alleen een zanger is geweest. Nee, hij is die vriend die altijd ergens op het feestje rondloopt, een grap maakt, een hit inzet en ervoor zorgt dat iedereen even vergeet hoe laat het is. Die man, dat is Robbie Williams. Come back and stay for good is eens niet op hem van toepassing. Hij is dus nooit weg geweest. Paul Jongens hier, Michael Bublé onderweg. En zometeen heb ik een nieuwe editie van de Muziekquiz voor je.

0: Ik denk dat Michael Bublé bij El Gaucho is geweest. Hij wil everything.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Die man kan zingen als de beste, maar volgens mij heeft hij ook een grote eetlust. Hij ziet er gezond uit, treedt veel op, heeft goede voeding nodig. Nou, dat is een lekker stuk vlees op zijn tijd. Zeker welkom, maar ik denk ook bij jou, toch? 20 juli vandaag, maandag alweer. En El Gaucho staat vandaag op het menu in de muziekquiz. Win een diner voor twee op kosten van Paradise. Sturen we daar naartoe als je dit fragment weet te raden.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Nou, kom op, kom op. Niet te lang nadenken. Laat het onderbuikgevoel werken. Binnen een paar seconden, dan weet jij het. Van wie dit intro is uit de jaren 80. Wat een grote dancehit is dat, zeg. Ja, dit komt trouwens ook uit de jaren 80, maar dit is niet wat we zoeken, hè. Holly Johnson Americanos. Weet jij wie titel en artiest is van dat intro raden vandaag in die muziekquiz? En dat antwoord naar 675-1031. Ga je de hoogroute in. En wie weet heet Vanessa vanmiddag na 4 uur goed nieuws voor je.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Eustatius neemt Sharon Hassel tijdelijk de verantwoordelijkheden over van gezaghebber Alida Francis, die om gezondheidsredenen is opgenomen. Jocelyn Levenstone, gezaghebber van Saba, meldt dat Francis in goede gezondheid verkeert en positief is. De gemeenschap wordt gevraagd haar privacy te respecteren en haar beterschap te wensen. De nationale tripartite dialoog is officieel herstart. Minister Charetti America Francisca van Sociale Zaken en Arbeid presenteert het landsbesluit tijdens de herdenking van de havenstaking. Dit biedt overheid, werkgevers en werknemers een platform voor samenwerking aan een rechtvaardige arbeidsmarkt. De vakbeweging noemt het besluit een historisch moment ter nagedachtenis aan vakbondsleider Felix Jacuto. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Cuba ervan decennia lang te hebben gespioneerd in de hoogste regionen van de VS. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie noemt het de meest verrijkende en beschadigende infiltratie van een geheime dienst in de Amerikaanse geschiedenis. Cuba ontkent een bedreiging voor de VS te vormen. Iran heeft een voorstel ontvangen voor een 10-daags staakt het vuren van bemiddelaars, waaronder Pakistan en Qatar. Dit is bedoeld om de voorlopige afspraken met de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. Eerder dit jaar kwamen Iran en de VS overeen over een memorandum van overeenstemming, maar de situatie verslechterde door beschuldigingen van schendingen van het staakt het vuren. De Palestijnse beweging Hamas heeft Khalil al-Hayya officieel benoemd tot nieuwe leider. Al-Hayya was eerder de hoofdonderhandelaar van Hamas in de gesprekken met Israël. Hij overleefde meerdere Israëlische aanvallen, waaronder een aanval op Doha eind 2025. Afgelopen mei kwam zijn zoon om bij een Israëlische luchtaanval. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Jeremy Kesseler.
4: En de hits van Room 5, Oliver Cheatham en John

Een klein beetje D.I.S.E.O. in de modern jasje met Room 5, Oliver Cheatham en Make Love, Listen to the Music en John Parr, St. Elmo's Fire. Daarmee 11 uur geweest, maken we ons op richting de lunch, richting broodje bieren broodspot. Met ook natuurlijk in aankomst, heb je het al door hoe laat het is? 20 juli, het duurt nog eventjes, maar voor je het weet is het 3 september en is daar Curaçao North Sea Jazz. Met een artiest die je zometeen hier hoort op Paradise. En die band, die stond in 2011 op het festival. En dat was in de beginjaren een groot succes. Ze toverden het om tot één groot reggae-feest. Want waar sommige artiesten een concert geven, creëerde UB40 volgens bezoekers, ja, meer een collectieve strandavond met duizenden mensen tegelijk. Hè. Red Red Wine, Kingston Town, Can't Help Falling in Love, die werden massaal meegezongen. Duizenden stemmen gingen tegelijk de lucht in. En voor een paar minuten voelde het alsof de, ja, Passaatwind zelf meezong met de band. Hier is

Gio Vanka en All My Way, van oorsprong roots in Curaçao. Trad ook op Curaçao North Sea Jazz in 2010. UB40 daarvoor deed dat in 2011 alweer. En er zijn meer artiesten, zoals deze man. Als je gaat kijken wie er allemaal hebben opgetreden, zijn er vele. Lionel Richie deed dat in 2016. Hij had geen groot visueel spektakel nodig om duizenden mensen stil te krijgen. Want van Hello tot aan All Night Long, het publiek veranderde van één groot dansfeest naar een prachtige ballade. Dit Lionel Richie programma heeft meer fantastische muziek gemaakt. Die draaien we Paradise. Dit is Running With The Night.

0: Acid House, Weather With You. En we weten allemaal dat het weer heel veel invloed heeft op onze gesteldheid. Hè? Ons lichaam reageert constant op lichttemperatuur en zelfs luchtdruk. Dus eigenlijk zijn we gewoon wandelende barometers met een koffieverslaving. Zodra de zon schijnt, voelen we ons ineens productief en levenslustig, terwijl een grijze regen bij ons laat twijfelen of we nog wel een sociaal wezen zijn of gewoon een dekentje met een mening. En laatste nieuws vanaf je eigen eiland hoor je over een paar minuutjes.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: 12.
1: Nationale tripartite dialoog officieel herstart. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Nationale Tripartite Dialoog wordt officieel nieuw leven ingeblazen. Minister Charity America Francisca van SOW heeft daarvoor het landsbesluit gepresenteerd tijdens de herdenking van 104 jaar havenstaking. Met dit besluit hebben de overheid, werkgevers en werknemers weer een structureel platform om samen te werken aan de rechtvaardige arbeidsmarkt. Volgens de minister is de dialoog cruciaal om polarisatie en wantrouwen tegen te gaan. De vakbeweging reageert enthousiast en noemt het besluit ter nagedachte aan vakbondsleider Felix Tshekutu een historisch moment. En op Sint-Eustatius neemt Sharon Hassel tijdelijk de taken en verantwoordelijkheden over van gezaghebber Alida Francis. Francis is wegens ziekte overgebracht naar het ziekenhuis. De gezaghebber van Saba, Jocelyn Levenstone, laat weten dat Francis ondanks de situatie in goede gezondheid verkeert en in goede moed is. De 58-jarige Hassel, momenteel branchmanager bij de MCB, zal de honneurs waarnemen totdat Francis hersteld is. De gemeenschap wordt gevraagd de privacy van de gezaghebber te respecteren en haar beterschap te wensen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Jeremy Kesseler.
5: Hey, kijk daar nou, een piano. Riedel, riedel.

dit uur stonden we eerder bij stil. We draaien best wel veel muziek hier bij Paradise. Van artiesten die op Curaçao North Sea Jazz optreden. Of hebben opgetreden. R.E.M. heeft dat niet gedaan. De artiest die je zometeen hoort wel. En wij gaan er ook live vandaan uitzenden op 3, 4 en 5 september. En er zou dan toch wat zijn, hè, als Taylor Swift zou optreden. Dan ontstaat er een warme Caribische avond. Duizenden telefoons gaan de lucht in. Ergens boven de baai van Willemstad klinkt dan ineens Love Story. Nou, dat zou waarschijnlijk het enige moment zijn waarop zelfs de Passatwind even stil gaat staan. Maar het wordt ook stil als je naar deze hit luistert. I Knew You Were Trouble van Taylor Swift.

0: We zijn zo blij met iemand. Denise Williams en Let's Hear It for the Boy at Paradise FM 103.1. Weet je waar ik klaar voor ben? Waar ik helemaal trots op ben, zin in heb?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: In die lunch met een lekkere hap. Ik ben toe aan een frisse salade met veel fruit. Daar heb ik vandaag zin in. Heb jij al iets in je hoofd wat bij jou op je bord gaat komen vandaag? Stel je in ieder geval even voor dat de zon hoog hing boven Curaçao toen een vader en zijn dochter een klein tafeltje in de schaduw vonden. Zie die situatie gebeuren. Op het bord lagen stukjes mango, papaya en watermeloen naast een warme pastetje die net uit de keuken kwam. Nou, tussen twee happen door vertelde zij over haar dag en luisterde alsof er niets belangrijkers bestond. Dus ja, pa, vol interesse. De passaatwind speelde met de servetten. Ergens tikte zacht een glas tegen een bord en voor even leek de tijd langzamer te lopen. En dat is misschien de echte kracht van lunch. Niet alleen het eten, maar het moment waarop je samen bent. De buitenlucht voelt en merkt dat een eenvoudige maaltijd onverwacht rijk kan smaken. Eet smakelijk dadelijk bij je lunch. Hij is wel verdiend. En ook veel plezier bij Pepijn na 12.

0: jouw volgende auto ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate's Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Sint Eustatius neemt Sharon Hassel tijdelijk de verantwoordelijkheden over van gezaghebber Alida Francis, die om gezondheidsredenen is opgenomen. Jocelyn Levenstone, gezaghebber van Saba, meldt dat Francis in goede gezondheid verkeert en positief is. De gemeenschap wordt gevraagd haar privacy te respecteren en haar beterschap te wensen. De nationale tripartite dialoog is officieel herstart. Minister Charetti America Francisca van Sociale Zaken en Arbeid presenteert het landsbesluit tijdens de herdenking van de havenstaking. Dit biedt overheid, werkgevers en werknemers een platform voor samenwerking aan een rechtvaardige arbeidsmarkt. De vakbeweging noemt het besluit een historisch moment ter nagedachtenis aan vakbondsleider Felix Jacuto. Dan internationaal nieuws. Een proef waarbij het Libanese leger de controle overneemt van Israël is begonnen. Het Libanese leger moet in 3 gebieden in het zuiden van het land het bestand met Israël handhaven. De operaties zijn gestart in de dorpen Fraun, Sriva en Zaftar el Garbiye. Het is onduidelijk of het Israëlische leger zich al heeft teruggetrokken. De Verenigde Staten beschuldigen Cuba ervan decennia lang te hebben gespioneerd in de hoogste regionen van de VS. Dit blijkt uit een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie noemt het de meest verrijkende en beschadigende infiltratie van een geheime dienst in de Amerikaanse geschiedenis. Cuba ontkent een bedreiging voor de VS te vormen. Iran heeft een voorstel ontvangen voor een 10-daags staakt het vuren van bemiddelaars, waaronder Pakistan en Qatar. Dit is bedoeld om de voorlopige afspraken met de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. Eerder dit jaar kwamen Iran en de VS overeen over een memorandum van overeenstemming, maar de situatie verslechterde door beschuldigingen van schendingen van het staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: Kom op, weg. En ik zeg een oprecht goeie maandagmiddag.

0: Phil en Philip. Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 8,5 minuten over 12. Ik zeg een oprecht goeie maandag de 20e juli. Goeie maandagmiddag. Straks de quote van de dag is trouwens vandaag een woord van de dag geworden. Zo rond 20 minuten voor 1, zoals te doen gebruikelijk, neem ik het lokale nieuws door. Alleen niet met Vanessa, die is lekker met vakantie. Maar ik doe het met de enige echte Nelly Rosa. We spelen ook nog de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij El Gaucho. En ik heb weer hele drukke spotlights in het tweede uur. Er zijn een hoop mensen jarig op 20 juli. Onder andere Carlos Santana. Kim Carnes, je weet wel, van Barry Davis Ice. Stone Gossard, die is van Pearl Jam. En Mick McNeil, dat is de toetsenist van The Simple Minds. Maar nu eerst het nieuws uit Nederland.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We gaan het zometeen hebben over de Vierdaagse. Die begint weer. Het is natuurlijk een massaal evenement. Jij bent daar ook vanaf morgen bij. Maar is iets heel anders. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar geëist tegen een 30-jarige man die in december vorig jaar 2 medewerkers gijzelde in de gevangenis van Vught. Dat is die Corné H., die eerder een gijzeling in een café deed. Opmerkelijk is, hij gijzelde die mensen met een aardappelschilmesje dat hij had gekregen om een smoothie te maken. Dan denk ik, ja, dan taser je zo'n man toch gewoon even neer met zijn aardappelschilmesje. Of ligt dat nou aan mij?
2: Nou, volgens mij, als er sprake is van een gijzeling, dan zijn er allemaal protocollen, volgens mij, die dan in gang worden gezet. Ja, die Corné H., die heeft natuurlijk dus meerdere horecamensen gegijzeld. Dat deed hij natuurlijk in dat café. En daarvoor is hij natuurlijk opgenomen, ook natuurlijk in de PI in Vught. En hij zat daar dus op een speciale afdeling. En op Sinterklaasavond heeft hij dus 2 personeelsleden dus gegijzeld. Onder andere ook met een aardappelschilmesje. En hij eiste medicijnen en een overplaatsing naar een andere gevangenis. En na wat onderhandelingen gaf hij zich toch over. Ja, en waarom kiest dat OM nou voor een voorwaardelijke straf? Dat doen ze eigenlijk omdat als hij onvoorwaardelijk strafstof zou krijgen, dan wordt zijn huidige TBS-behandeling onderbroken. En ze zeggen dat dat niet goed is voor hem. Want we weten, Corné H. heeft te maken met zwaar autisme. Hij heeft ook een hele zware jeugd gehad. En daarbij heeft hij ook stemmen in zijn hoofd. Dus die stemmen zeggen dan tegen hem, althans dat zegt hij zelf, dat hij dan dingen moet gaan doen. En het zou dus zomaar kunnen dat hij in de toekomst nogal vaker dit soort dingen gaat doen, omdat de kans op herhaling erg groot is, zeggen experts.
0: Ja, en hij heeft dus al eerder die café-medewerkers toen gegijzeld. Hij is toch wel van de gijzelingen, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, ik ben zelf 1 keer bij een rechtszaak geweest, want hij wilde zelf wilde hij eerder opgenomen worden in een TBS-kliniek, maar dat kon niet, omdat die wachtlijsten zo lang zijn. Nou, op dit moment zit hij wel al dus in een TBS-kliniek. Ja, en als ik naar die jongen kijk, dan zie ik een jongen die gewoon complete weg kwijt is, veel te veel dingen heeft meegemaakt in zijn leven en daardoor heel psychotisch is geworden en eigenlijk allemaal dingen doet. Hij heeft eigenlijk niet echt de hand over zichzelf. Dus hij zegt, het overkomt daar allemaal door die stemmen in zijn hoofd.
0: Droevig. Kan hij wel behandeld worden? Kijk, komt er uiteindelijk gewoon een behandeling in een TBS-kliniek voor hem?
2: Nou ja, hij zit op dit moment in een TBS-kliniek. En ik denk dat hij daar ook voorlopig nog wel zit. Ik heb zelf niet heel veel vertrouwen in dat hij weer terugkeert. Mogelijk misschien in de maatschappij. Of mogelijk dan onder begeleiding in op een zware kliniek. Ik weet het niet.
0: Er is veel verkeer over die onveilige Merwedebrug. Transport en Logistiek Nederland overweegt naar de rechter te stappen vanwege de sluiting van die Merwedebrug bij Gorinchem. Laten we beginnen bij het begin. Waarom is die brug überhaupt afgesloten?
2: Nou ja, die brug is afgesloten omdat er problemen zijn met de staalconstructie. Dus het is op dit moment gewoon te onveilig om daar met zwaar vrachtverkeer overheen te scheuren. Maar ja, het is een hele belangrijke verkeersader. En er is op dit moment nog een andere weg ook afgesloten, waardoor al die vrachtwagens dus flink moeten omrijden. Ik ben zelf dit weekend daar geweest bij de Merwedebrug. voor een verslag voor Hart van Nederland. Ja, en het is bizar, maar al die vrachtwagens die blijven er gewoon overheen rijden. Dus misschien wordt er op termijn wel gehandhaafd. Kunnen de boetes worden uitgedeeld. Maar ja, het is gewoon een flinke klap voor de transportsector. Want die moeten gewoon 40 minuten omrijden. En dat kost gewoon serieus geld natuurlijk.
0: Tot slot, over een paar uur gaat hij van starten. Het grootste wandelevenement niet van Nederland, niet van Europa, maar jawel van de wereld. De Nijmeegse Vierdaagse. Meer dan 45.000 deelnemers met 70 verschillende nationaliteiten. Het is een soort WK bijna. Doen er aan mee?
2: Ja, het is echt een heel groot evenement. En afgelopen zaterdag is het eigenlijk allemaal van start gegaan. Want die Nijmeegse Vierdaagse feesten die zijn echt beroemd en berucht. Er wordt gewoon echt 7 dagen lang feest gevierd daar in Nijmegen. Je hebt natuurlijk de lopers, de mensen die morgen van start gaan om 4 uur in de ochtend. En je hebt natuurlijk de stappers. En de stappers

0: 7 dagen lang feesten. Ja, en het zijn wel bikkels hoor, want 7 dagen feesten, dat kost echt veel energie. Maar als je dagelijks 30, 40 of 50 kilometer moet wandelen, dat is echt heftig. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar de omstandigheden zijn goed, Pepijn, want het weer ziet er goed uit. Het is een graad of 22. Flink wat bewolking, dus de zon schijnt ook niet volop. Dus ik denk dat het dit jaar... Ja, dat het een record gaat worden wat betreft mensen die me gaan uitlopen. Dus, en ik doe er verslag van de hele week voor SBS6. Dus morgen sta ik ook om 4 uur 's nachts aan de start.
1: 4 uur 's ochtends morgen. Ik wens je nu al veel sterkte. Wij spreken elkaar morgen. Dan is het voor jou bijna avond. En dan ben ik benieuwd hoe dat gegaan is. Tot morgen, Mark. Ja. En sterkte.
0: Ja, of ik nog wakker ben dan. Maar tot dan. Hoi.
2: The 80s, 90s, and zeros.

0: Bon Jovi in these arms.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Ja, de vakantieperiode is wel echt aangebroken, hè? Het WK is voorbij, dat was duidelijk. Terechte overwinning van Spanje gisteren, tot mijn vreugde overigens. En ik merk het nu, hè, hier op de weg. Het is echt een stuk rustiger dan normaal. Misschien ga jij nog met vakantie. Misschien ga je wel naar Europa, naar Nederland. Huur je een auto en denk je, ik ga eventjes naar Frankrijk of zo. Nou, één ding, let wel op de opvallende verkeersregels die dus in heel veel Europese landen weer heel anders zijn dan in Nederland. De koffers zijn gepakt, de huurauto is gecontroleerd en de navigatie staat ingesteld. Maar voordat je de grens overgaat, is het slim om je niet alleen in de route te verdiepen, maar ook in de lokale verkeersregels. Wat in Nederland heel normaal is, kan je in het buitenland zomaar een flinke boete opleveren. Neem Frankrijk en La Belgique, oftewel België. Daar kun je een bekeuring krijgen als je tijdens het rijden een broodje eet. Je koopt een baguette ergens daar langs de snelweg en die ga je in je auto opeten, boete. Als je een sigaret opsteekt, iets uit het dashboardkastje pakt of je make-up bijwerkt, als daardoor je aandacht van de weg afgaat. In Frankrijk zijn oortjes en een hoofdtelefoon verboden, zelfs voor fietsers. Dus mocht je denken, ik ga lekker een stukje fietsen in Frankrijk, ik doe mijn oortjes in voor een muziekje, nee. Dat kost €135. En nog een opvallende, ook als je netjes langs de weg bent gestopt, mag je je telefoon niet gebruiken. Zit er in die auto Flitsmeister, of heb je die op je telefoon zitten, hè, zoals Mark Kampers, dan kun je die in Frankrijk meteen beter uitzetten. De boete kan oplopen tot €1500. Officieel mag de app zelfs niet op je telefoon staan. En mocht je nog roken en doe je dat waar je kinderen bij zijn, hoppa, €135 boete. In Spanje zijn ze ook heel streng. Rijden op slippers of in zwemkleding of met een dikke winterjas, dat mag niet. Een dikke jas beperkt je bewegingsvrijheid en zorgt ervoor dat de gordel minder goed aansluit. En met slippers, nee, dat moet je niet doen. Dat is volgens de Spaanse politie geen goed idee als je plotseling hard moet remmen. Misschien ga je naar Groot-Brittannië. Rijd dan niet met volle vaart door een plas waarbij je voetgangers nat spat. Dat is daar strafbaar. En ook je hond of een hond vrolijk met zijn kop uit het autoraam laten hangen, kan je een boete opleveren. Heb je in die huurauto een dashcam, dan mag je die niet gebruiken in Portugal, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland. Er zijn strenge regels voor. In Oostenrijk kan het openbaar maken van dashcambeelden leiden tot een boete die kan oplopen tot €10.000. Een van de opvallende Italiaanse regels is dat een kinderzitje met een ingebouwd alarmsysteem verplicht is voor kinderen jonger dan 4 jaar. Hiermee wil Italië voorkomen dat kinderen per ongeluk in de auto worden achtergelaten. Het anti-verlatingsalarm. En dat is ook meteen het woord van de dag. Het anti-verlatingsalarm. Prachtig woord. De regel geldt dan weer niet voor auto's met een Nederlands kenteken, maar wel voor Italiaanse huurauto's. Een kind vergeten in de auto kan een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar opleveren in Italië. En in Duitsland is bumperkleven absoluut verboden. Kortom, neem even de verkeersregels door van het land waar je misschien naartoe gaat met vakantie met de auto. Het kan je onderweg honderden of zelfs duizenden euro's besparen. En die had je beter kunnen besteden aan een leuk diner. Ik zou zeggen, toepasselijk nummer. Zeker voor de mensen die graag bumper kleven. Dat is hier toch op Curaçao wel een soort nationale hobby, denk ik wel eens. Oké, het nummer gaat daar niet over. Dat geef ik meteen toe. En een goede verstaander hoort tussen de regels door waar het wel over gaat. Maar ik vond het qua titel wel erg toepasselijk. Grace Jones, Pull Up to the Bumper, hier bij PRN.

0: nieuws van half 1.
1: Celstraf voor huisdealer van Mambo Beach en Jan Tiel. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een 36-jarige man is recent veroordeeld voor drugshandel op populaire toeristische plekken. Hij kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. Eind maart werd de man gearresteerd. Hij gaf toe dat hij de vaste dealer was voor toeristen en artiesten op locaties zoals Mambo Beach en Jan Tiel. Hij runde een bezorgdienst onder namen als Cura Snuif Bezorgd voor onder andere cocaïne, ecstasy, hash en molly. Betalingen gingen digitaal via tikkies naar een Nederlandse bankrekening, goed voor zo'n €54.000 in 2 jaar. De verdachte zei dat hij bij Mambo Beach makkelijk drugs kon binnensmokkelen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog de betrokkenheid van de clubs. En de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO, heeft 4 nieuwe prijzen gelanceerd. Daarmee wil de organisatie bijzondere initiatieven en prestaties van onderzoekers zichtbaar maken. Ook onderzoekers in het Caribische deel van het Koninkrijk kunnen genomineerd worden. De thema's verbonden aan deze award zijn open science, samenwerking, maatschappelijke impact en een gezonde onderzoekscultuur. Deze prijzen zijn bedoeld voor mensen die wetenschap toegankelijker en relevanter maken. Iedereen kan een onderzoeker of team voordragen. Nominaties kunnen tot en met 10 september 2026 worden ingediend via de website van NWO. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Dit is Whitney Houston. How will I know?

0: Houston. Het gouden keeltje van Whitney Houston met How Will I Know.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, bijna 20 minuten voor 1. Straks gaan we natuurlijk de muziekquiz spelen. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor 2 bij El Gaucho. In het tweede uur het Feel Good nieuws. Ik vertel je wat over elektrisch rijden. En we hebben natuurlijk de spotlights. Er zijn veel mensen jarig vandaag. Carlos Santana is jarig. Kim Carnes, bekend van Betty Davis Eyes. Stone Gossard van Pearl Jam. En Mick McNeil, de toetsenist van The Simple Minds. Dus daar ga je natuurlijk lekkere muziek van horen. Maar dat is pas in het tweede uur. Dat is pas na 1 nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En Vanessa is met vakantie. En daarom heb ik de eer en het genoegen om het nieuws door te nemen met de enige echte Nelly Rosa. Goedemiddag.
2: Mandari.
0: Ik moet er niet aan denken. Ik ben heel blij dat het nog vakantie is. Maar ja, binnenkort, zeg maar medio augustus ongeveer, dan begint natuurlijk het nieuwe schooljaar. Waarom moet ik er niet aan denken? Ik hoef nu niet om 6 uur op om mijn kinderen weg te brengen. Daar geniet ik volop van. Dat nieuwe schooljaar, dat zit er natuurlijk weer aan te komen. Vervelend nieuws. 160 leerlingen die in het speciaal onderwijs geplaatst zouden moeten worden, hebben geen plek.
2: Ja, dat klopt. Dat is dus voor het komend schooljaar vastgesteld. En dit is eigenlijk een stijgende trend. Het is enorm gestegen. Want als je dan bekijkt, afgelopen vrijdag was het bekend geworden bij een conferentie van het onderwijs, waarbij alle schoolbesturen aanwezig waren. En toen was in die presentatie dus naar voren gekomen dat in het schooljaar 2024-2025 werden er 30 kinderen thuis aangetroffen die nog nooit naar school waren geweest. Omdat ze dus behoefte hebben aan speciaal onderwijs, omdat ze autistisch zijn. En dat ze dus in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Zijn ze dus nog nooit naar school geweest. En het jaar daarop ging het alweer om 120 kinderen. En dat is dus het afgelopen schooljaar. En het komend schooljaar gaat het dus om 160 kinderen die dus thuis zitten en dus nog wachten op een plek in het speciaal onderwijs. Het heeft grote aandacht van de minister van Onderwijs. Er is al gekeken of ze de klassen groter konden maken of extra klassen bij konden instellen bij bestaande scholen. Er zijn ook al een nascholing voor docenten die ook interesse zouden hebben om voor de klas te staan in het speciaal onderwijs. Er zijn ook al cursussen voor opgestart, maar er moet dus echt nog veel. Er moet structureel nog iets komen om al die 160 kinderen dus een plek te kunnen geven. Creatieve oplossingen uit het verleden, zoals het gebruik maken van lege lokalen op reguliere scholen, dat werkt niet optimaal. Ook omdat die kinderen dus specifieke zorgbehoeften hebben. Maar dat hebben ze in het verleden wel gedaan, om zo dan toch nog ervoor te kunnen zorgen dat die kinderen toch nog om mee konden gaan in het onderwijs. Maar ja, je hebt natuurlijk. Zeker als het heel erg zo niet tegen heel veel drukte kunnen, dan werkt dat natuurlijk ook weer niet.
0: Ondertussen wordt voor heel veel kinderen wordt er van alles en nog wat georganiseerd. Hè. De vakantieplannen zijn volop in gang, maar soms gaat het mis. Het ministerie van SOAW is een onderzoek gestart naar een incident op het Brionplein, waarbij meerdere jonge kinderen betrokken waren. Die zaak leidde tot veel discussie op de sociale media. Die kinderen waren tussen de 3 en 5 jaar oud. En die waren op dat moment mogelijk zonder toezicht van een volwassene. Daar zou ik me als ouder niet prettig bij voelen.
2: Nee, klopt. En het was ook een ouder die dit heeft gesignaleerd. Zij had zelf niks met het vakantieplan te maken. Ze kwam daar aan op het Brionplein om met haar eigen kinderen te genieten van het gratis speeltuintje dat daar is. En ze zag dus een groep kinderen die dus heel erg jong zijn. 3 en 5, dat zou je niet zomaar aan hun lot overlaten. Dus ze vroeg de kinderen van waar zijn je ouders gebleven? Die zeiden, nou, die zijn aan het werk. Moet er dan niet iemand op jullie letten? Nou, en toen bleek dus dat de tante die op hen moest letten in het casino zat. Daar is een casino bij Harbor. Ja, het casino.
0: Nou ja.
2: Zat in het casino, dus toen heeft ze de politie gebeld. Die oplettende moeder, ouder. De politie is gekomen, heeft dan ook gesproken met die vrouw die in het casino zat. Maar toen bleek dus dat zodra de politie weer wegging, ging die vrouw weer direct, direct naar het casino. Ja. En liet ze die kinderen daar alleen. Misschien dacht ze dat die moeder daar toch zat. Dus die kon dan ook wel opletten. Maar ja, zij heeft toen een video gemaakt op sociale media. Om ook vooral ouders te waarschuwen om niet zomaar je kind bij een vakantieplan te brengen. Als je niet weet of die persoon wel echt in staat is om voor je kind te zorgen. Ik bedoel, ouders betalen hiervoor. En ze worden gewoon aan hun lot overgelaten. Omdat de leidinggevende op dat moment kennelijk iets beters te doen had.
0: Hier is sprake van een zware gokverslaving. Ik neem aan dat die vrouw binnenkort in ieder geval gearresteerd wordt. Maar...
2: Nou, in ieder geval het ministerie van Onderwijs van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Want zij gaan natuurlijk over naschoolse opvang. Die gaat dus nu een onderzoek instellen. En mensen, als ze iets meer weten ook over deze zaak of over andere zaken, kunnen ze ook contact opnemen met de politie of met het ministerie van SOW. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat dit zo doorgaat.
0: De rechter heeft het verzoek om de bouw van de View Resort en Marina, dat is daarbij Zakito, door mij consequent Bijlmer aan Zee genoemd, stil te leggen, afgewezen. Dat betekent dat de constructie van het project kan doorgaan. Ik dacht dat het toch wel duidelijk was dat daar een bouwstop moest komen volgens het vorige vonnis.
2: Nou, het is dus zo dat het ging even om onder andere om toren 2. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Dus toen kwam dus naar voren dus dat die zo ruim 4 meter hoger is gebouwd dan wat in de vergunning stond. En zij hadden dus gevraagd, de groep Steve Sakito, om dus handhavend op te treden. Dus eigenlijk ook om ervoor te zorgen dat er niet verder wordt gebouwd. Zolang er niet is voldaan aan allerlei vergunningen, ook de procedures, had ook te maken met baggeren. Ze wilden ook een milieuonderzoek. De rechter heeft zich, in ieder geval sommige van die punten zijn dus afgewezen. En dat ging dus ook in het geval van toren nummer 2, noem ik hem maar even, die dus 4 meter te hoog is. Want uiteindelijk heeft de minister het wel goedgekeurd. Dat is wel nadat het al was gerealiseerd. En er komt dus nu ook een gewijzigde vergunning aan, dus waardoor het dan wordt gelegaliseerd. Maar nu blijkt dus ook dat andere torens, en dan gaat het om volgens mij nog zo'n 4 torens, die zijn dus ook niet conform de bouwvergunning. Die zijn wel conform de constructietekening. Alleen dat hoort dus niet zo te zijn. Het moet gewoon voldoen aan de vergunning, aan de bouwvergunning die is verleend. Dus de minister had dus het verzoek van de groep Steve Sakito, de actiegroep, niet mogen... niet ontvankelijk mogen of afkeuren. Maar hij had dus wel inhoudelijk hierop moeten ingaan. En dus nu wordt er dus weer naar gekeken. Dus nu moet hij het inhoudelijk gaan behandelen. En dan wordt er gekeken of deze torens dus ook in strijd zijn. En of er dan ook nog alsnog een nieuwe bouwvergunning daarvoor wordt afgegeven. Want die constructietekening is dus niet voldoende.
0: Tot slot, ik kreeg laatst een advertentie onder ogen en ik was helemaal blij. Ik zal hem even voorlezen. Uber Black, de original Uber, 25 gulden, 24-7, dus 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Ik denk, dat is mooi. Dan ga ik een Ubertje nemen als ik een keer een biertje drink in de stad en niet zelf wil rijden. Want als je dat doet met een taxi, A, probeer er maar één te krijgen, en B, taxis hier op het eiland zijn werkelijk schreeuwend duur. Maar helaas, wat staat in het Antilliaans Dagblad? Uber is illegaal op Curaçao. Het ministerie van VVRP meldt: Uber is niet gereguleerd. Betaald personenvervoer dat via dat platform wordt aangeboden is illegaal. En het korps politie Curaçao zal optreden tegen dit illegale vervoer. Klinkt mij een beetje als het beschermen van de monopolistische taxibranche hier.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Maar er zijn ook natuurlijk vast in de taxivergunning zijn ook allerlei tarieven vastgesteld. Maar het gekke is, het kan wel zijn dat het gaat om bedrijven zoals deze, die Uber Black, die zich dan op de markt prijzen met de naam Uber. Dat is natuurlijk heel bekend. De hele wereld kent Uber. Maar op het platform Uber zelf kan je geen ritter reserveren op het eiland. Dus volgens mij gaat het echt inderdaad om dit soort aanbieders die dan misschien de naam Uber gebruiken om klanten te werven. En oorspronkelijk was het inderdaad ook zo dat Uber begon met premium on-demand black car service. Dus vandaar ook dat dit bedrijf de originele Uber-dienst aanbiedt. Maar ik had nog gekeken online naar de tarieven op Curaçao. Want zo'n 25 gulden, dat is wel echt heel erg laag. En dat is wel de basistarief, maar dat betaal je dan overdag. Maar eigenlijk hoor je het vervolgens per kilometer 6 gulden te betalen.
0: Ja, ja, als je van Jan Tiel...
2: Als je een taxi neemt.
0: Als je van Jan Tiel naar Hato moet, ben je zo'n 120 gulden kwijt.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. Ik zie het hier ook staan. Bij Abrahams bijvoorbeeld is 107 gulden. Maar dit zijn echt de officiële, de vastgelegde tarieven. Ik had ergens eerder een onderzoek gedaan. En daar blijkt dus dat taxichauffeurs met 3 ritten per dag, dat ze in principe al goed van kunnen leven. En dat werkt natuurlijk helemaal geen concurrentie in de hand. En daardoor ook dat deze prijzen zo absurd hoog zijn. Want ja, als je maar 3 ritten hoeft te doen op een dag en dan is je werkdag voorbij. Ja. Zo wil ik ook wel mijn geld verdienen.
0: Gelukkig verdien jij je geld met journalist zijn. Ik spreek je morgen weer zo rond pak een beetje 20 minuten voor 1. Bedankt, Nelly.
2: Is goed. Nee.

0: ja, ik zit er een beetje over na te denken. Ik denk, je houdt het toch niet tegen, weet je wel. Starlink hebben ze geprobeerd tegen te houden. Dat gaat uiteindelijk niet lukken. Zonnepanelen kwam in 2014. Ik was een keer een voorloper, ben ik niet zo vaak. Maar in 2014 een van de eerste met zonnepanelen. Nou, wat ik aan hindernissen heb moeten overwinnen om die dingen geplaatst te krijgen en legaal terug te leveren aan het net van Aqualectra, dat wil je niet weten. Daar heb ik toen op de radio trouwens wel wat over verteld. En Uber, ik denk dat je het uiteindelijk ook allemaal niet tegenhoudt. Maar goed, dat probeert men hier dan wel wanhopig. Ik zou zeggen, tijd voor iets wat ik absoluut niet ga tegenhouden.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Integendeel zelfs, die speel ik graag met je. Gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij El Gaucho. En je hoeft mij niet te geloven dat het heerlijk is. We pakken de oude vertrouwde TripAdvisor erbij. Arnold heeft een recensie, hij woont in Nijmegen. Misschien doet hij mee aan de Vierdaagse. Hij zegt, het uitzicht en het restaurant waren geweldig. Het eten was van goede kwaliteit en smaak. Nou, dat lijkt me een aanbeveling. Thomas uit Nieuwpoort zegt, wat een geweldige zaterdagavond, steekavond. Bij deze gelegenheid hoog op een heuvel met uitzicht op het eiland. Heerlijke pompoensaus met een malse tentakel, een poolpo voorgerecht. Ik ben daar zelf dol op, hè. Zo'n lekker stukje inktvis met een pittig pompoensausje. Dan een picanha hadden ze, heerlijk Argentijnse steken natuurlijk, met een laagje vet langs de zijkant. En mijn man was ook weer heerlijk en blij, en we hadden ook nog een flanksteek. En ga zo maar door. Ik zou zeggen, El Gaucho, aanrader voor als je vlees wil eten. Jij kan er gratis en voor niks naartoe met z'n tweeën. Als je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die was kort, hè? Het is maandag, zullen we hem nog een keer doen? Waarom niet?
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Haha, hij blijft kort. 6751031. Laat ik een aanwijzing geven. Het leven in de binnenstad is goed. Het leven in de binnenstad is goed. 6751031. Dit is Gloria Estefan.

0: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. De rechter heeft het verzoek om de bouw van The View Resort en Marina stil te leggen afgewezen. De constructie kan doorgaan, ondanks enkele geconstateerde overtredingen. De minister van VVRP wil de situatie legaliseren. Zorgen van omwonenden over schaduwoverlast zijn door de rechter ongegrond verklaard. Dan internationaal nieuws. De Mexicaanse drugsbaron Ismael El Mayo Zambada heeft in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Zambada, 70 jaar oud, werd 2 jaar geleden opgepakt in New Mexico. Zijn partner, Joaquin Guzman Lopez, heeft schuld bekend aan drugsaanklachten. Meerdere Britse ministers nemen afscheid van het kabinet nu Andy Burnham maandag is aangetreden als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Onder hen zijn financiënminister Rachel Reeves en vicepremier David Lammy. Lammy laat weten trots te zijn op zijn tijd in het kabinet en wenst Burnham veel succes. Reeves noemt het een voorrecht om te hebben gediend. Een proef waarbij het Libanese leger de controle overneemt van Israël is begonnen. Het Libanese leger moet in 3 gebieden in het zuiden van het land het bestand met Israël handhaven. De operaties zijn gestart in de dorpen Fraun, Sriva en Zaftar el Garbiye. Het is onduidelijk of het Israëlische leger zich al heeft teruggetrokken. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Command the road with

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: industriebrievengat. Always one step ahead.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
4: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Dit is Carlos Santana, want die is jarig.

0: Backwatching Woman. En de uitvoering van de groep Santana. Met natuurlijk Carlos Santana.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag. 10 minuten over 1 in het tweede uur. Natuurlijk, het viel goed nieuws. Ik vertel je nog wat over elektrisch rijden. Maar, en we zijn er al mee begonnen. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, natuurlijk legendarische gitarist en trouwens bandleider van Santana. Carlos Santana, geboren in 1947 alweer. Hij is vandaag 79 geworden. Dat nummer, dat Black Magic Woman... dat werd geschreven door Peter Green van Fleetwood Mac. Geïnspireerd door een ex-vriendin die volgens hem een bijna magische aantrekkingskracht had. Het gaat over een mysterieuze vrouw die de zanger volledig in haar ban heeft. Ergens tussen liefde, verlangen en betovering. Belangrijke rol trouwens bij dit nummer was weggelegd voor de toetsenist van Santana, Greg Rowley. Hij moest Carlos Santana bijna een jaar lang overtuigen om het nummer op te nemen. Hij wist zeker dat het nummer perfect zou passen bij de Latin rock sound van Santana. En daar had hij dus groot gelijk in. Carlos Santana, geboren op 20 juli 1947, brak wereldwijd door. Dat is een legendarische optreden op Woodstock. Inmiddels heeft hij meer dan 10 Grammy Awards op zijn naam staan. En hij staat gewoon nog altijd vrolijk op het podium. Wie is er nog meerjarig? Nou, Kim Carnes. Natuurlijk bekend van Betty Davis Eyes. Zij is geboren in 1945, vandaag 81 jaar oud geworden. Met haar karakteristieke heese stem veroverde ze de wereld met dat nummer. Het nummer gaat over een mysterieuze, zelfverzekerde vrouw en werd gebaseerd op de legendarische actrice Betty Davis. Het nummer stond in Amerika 9 weken op nummer 1... en leverde een Grammy Award op, zowel voor Record of the Year als Song of the Year. Het mooiste compliment kwam misschien wel van Betty Davis zelf. Zij stuurde bloemen en een persoonlijke bedankbrief naar Kim Carnes en naar de tekstschrijvers. Volgens Betty Davis had het nummer haar in de ogen van haar kleinzoon weer helemaal cool gemaakt. Oma is cool!

0: Kim Carnes, vandaag dus 81 jaar oud geworden. Bekend van de wereldhit Bette Davis Eyes.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Stone Gossard werd geboren in 1966. Is vandaag dus 60 jaar. Pas bien. Hij is de lead gitarist en de oprichter van Pearl Jam. Ook van Green River en Mother Love Bone trouwens. Twee mij volstrekt onbekende bands, als ik eerlijk ben. Een van de grootste hits van Pearl Jam is Black. Dat geldt voor heel veel fans als een van de mooiste rockballads ooit gemaakt. Het nummer vertelt het verhaal van een stuk gelopen relatie en het pijnlijk besef dat diegene van wie je houdt uiteindelijk gelukkig zal worden, maar niet met jou. De muziek werd geschreven door gitarist Stone Gossard, nog voordat Eddie Vedder zich bij Pearl Jam voegde. Het instrumentale nummer heette simpelweg E-Ballad. Tijdens zijn reis naar Seattle schreef Vedder de tekst en veranderde hij het nummer in iets heel persoonlijks. Vooral de regel I know someday you have a beautiful life. Ik weet dat je op een zekere dag een heel mooi leven zal hebben. Behoort tot een van de wat emotionelere songteksten uit de rockgeschiedenis. Omdat hij erf en die verder dat nummer heel persoonlijk maakte, wilde Pearl Jam Black nooit officieel als single uitbrengen. Eddie vond het veel te intiem en was bang dat het daardoor zijn betekenis zou verliezen. Uiteindelijk groeide het uit tot een publieksfavoriet en bereikte het zonder een commerciële single-release alsnog de top van de Amerikaanse rockhitlijsten. Die Stone Gossard, die dus vandaag jarig is, die stond eerder aan de basis van Green River en Mother Love Bone en behoort al ruim 35 jaar tot het muzikale hart van Pearl Jam. Opvallend genoeg trouwens maakte Black begin dit jaar opnieuw zijn opwachting in de streaming-hitlijsten. Nummer heeft niks aan kracht verloren in de afgelopen tijd.

0: Black van Pearl Jam. De gelegenheid van de verjaardag. De 60ste verjaardag van Stone Gossard. De leadgitarist en de oprichter van Pearl Jam. Geboren dus in 1966.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Mick McNeil ook nog. Die is toetsenist van de Simple Minds. Hij werd geboren in 1958. Is inmiddels 68 jaar oud. En hun allergrootste hit is wel Don't You Forget About Me. En die hadden ze eigenlijk helemaal niet willen maken. Want dat was namelijk geen eigen nummers. En ze waren zelf nummers schrijven en zelf nummers uitvoeren. En dit nummer was geschreven door Keith Forsey en Steve Schiff. En de band gaf dus, wat ik zei, normaal gesproken de voorkeur aan eigen composities. Toetsenist Mick McNeil die kreeg dus de demo mee naar huis. Die liet het cassettebandje, die had je toen nog in die tijd, wekenlang onaangeroerd in zijn tas liggen. Toen beluisterde hij het en dacht, ja, weet je, laten we het toch eens proberen. Nou, dat was een schot in de roos. In 1985 werd Don't You Forget About Me van de Simple Minds hun enige echte Amerikaanse nummer 1 hit. En nog datzelfde jaar speelden ze het tijdens Live Aid voor een wereldwijd televisiepubliek. Mick McNeil, geboren dus op 20 juli 1958. Een van de oprichters van de Simple Minds. En natuurlijk een van de mannen die verantwoordelijk is voor het meer dan herkenbare geluid van de groep.

0: paradisefm.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Hey, chi vuoi dei pone di Momanche? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare with your match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile vota partecipa. Fans nang di banda riba di banda bo, bin join e olla blow.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
4: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
6: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. De rechter heeft het verzoek om de bouw van The View Resort en Marina stil te leggen afgewezen. De constructie kan doorgaan, ondanks enkele geconstateerde overtredingen. De minister van VVRP wil de situatie legaliseren. Zorgen van omwonenden over schaduwoverlast zijn door de rechter ongegrond verklaard. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
7: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
8: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: George Michael en Queen, Somebody to Love.
10: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zo, was dat lekker of niet? George Michael en Queen natuurlijk met Somebody to Love. Hey, ik ga je wat vertellen over elektrisch rijden. Straks natuurlijk het feel-good nieuws. Ik had het vorige week over het opladen van je batterij. Je LFP-batterijen. Er zijn verschillende batterijen. De meeste moderne elektrische auto's. Ik heb een tijdje geleden een elektrische auto gekocht bij HCR. Ik heb zo'n LFP-batterij. Je moet die verstandig opladen. 1 keer per maand naar 100%. Hè, om het systeem een beetje te kalibreren. Zodat je precies weet hoeveel reserve je hebt. Maar voor de rest nooit hoger dan 80%. Vooral niet als hij in de warmte wordt geparkeerd. Naast verstandig opladen is ook de ondergrens van een batterij heel belangrijk. Voor zo'n LFP-batterij is het aan te raden, eigenlijk voor elke elektrische autobatterij, is het aan te raden om de auto in het dagelijks gebruik op te laden wanneer het laadniveau rond de 20% komt. Dat betekent overigens niet, dat dacht ik, maar dat is niet zo, dat een lager percentage nou direct schadelijk is. Kom je na een lange rit, of je hebt ze gewoon niet kunnen opladen thuis met 15, 10 of zelfs 5% resterende lading, dan is dat geen probleem. Maar sluit wel de auto direct aan de lader en voorkom dat hij langdurig met een bijna lege batterij geparkeerd blijft staan. Het is dus niet goed als je hem parkeert, zeker in de volle zon met een 100% batterij, maar het is dus ook niet goed als je hem parkeert met een lege batterij. Die grens van ongeveer 20% is het beste uitgangspunt. Dat heeft te maken met de manier waarop een LFP-batterij werkt. De spanning van dat type accu blijft gedurende een groot deel van de hele ontlading vrijwel gelijk. Daardoor is het voor het battery management system wat lastiger om exact te bepalen hoeveel energie er nog beschikbaar is. Wanneer die batterij langere tijd niet volledig is opgeladen, kan de weergegeven laadstatus minder nauwkeurig worden. Vooral onder de 15-20% kan het resterende percentage dan weer sneller teruglopen dan je verwacht. Daarom is het verstandig om die batterij regelmatig op te laden. En soms dus 1 keer per maand bijvoorbeeld volledig, op naar 100%. Zodat dat battery management system zich kan kalibreren. Hoewel een LFP-batterij heel robuust is en veel laadcycli aan kan, blijft de eenvoudige vuistregel het meest praktisch. Hou je batterij voor dagelijks gebruik tussen de 20% en de 80%. Met die eenvoudige laadstrategie blijft de batterij van je elektrische auto in optimale conditie en blijft trouwens ook dus die weergegeven actieradius zo nauwkeurig mogelijk. Overigens kan ik geloof ik nu 280 kilometer rijden met de lading die ik heb. Nou, dat haal ik op een dag niet. En ik was het ook niet van plan. Straks met de enige echte feel-good nieuws. Het over een man in Amerika. Die redde een hem volledig onbekende vrouw. Hij zag een SUV gevaarlijk slingeren over de weg. En hij offerde bijna zijn eigen auto op om die SUV, met daarin die vrouw, maar ook met een heel jong kind, een zoontje, tot stilstand te brengen. Dus kan je wel zeggen, een heldendaad. En leek me bij uitstek geschikt voor het feel-good nieuws van deze maandag, de 20e juli. Maar eerst Janet Jackson, When I Think of You. En daarna Bryan Adams en Melanie C. met When You're Gone.

0: zit er nog heel even. Maak zo meteen plaats voor Marissa. Baby, when you're gone. Bryan Adams en natuurlijk Melanie C. Bekend van de Spice Girls.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De 51-jarige Paul Jackson. We zitten in de Amerikaanse staat Washington. De 51-jarige Paul Jackson reed na zijn werk over de drukke Interstate 5... toen hij een SUV zag die gevaarlijk slingerde... en meerdere keren de vangrail raakte. De auto bleef met hoge snelheid doorrijden... terwijl de bestuurder nergens meer op leek te reageren. Paul Jackson besefte meteen dat er iets goed mis was. Later bleek dat de vrouw achter het stuur onwel was geworden... en buiten bewustzijn was geraakt. Haar voet bleef op het gaspedaal staan... terwijl haar jonge zoontje achter in de auto zat. Een levensgevaarlijke situatie op een van de drukste snelwegen van de regio. In plaats van alleen de hulpdiensten te bellen... besloot Jackson direct in te grijpen. Hij zette zijn alarmlichten aan... reed voorzichtig met zijn Kia naast de SUV... en gebruikte vervolgens zijn eigen auto als een soort rijdende buffer. Het is een Kia Forte die hij heeft. Die gebruikte hij als een soort rijdende buffer. Stap voor stap dwong hij de onbestuurbare wagen af te remmen... totdat beide auto's veilig tot stilstand kwamen op de vluchtstrook. Pas toen hij uitstapte ontdekte hij dat het niet, zoals hij eerst dacht, om een oudere man ging, maar dus om een bewusteloze vrouw met haar kind. Hij bleef bij hen totdat de hulpdiensten arriveerden. Volgens de Washington State Patrol voorkwam zijn snelle optreden waarschijnlijk een hele grote kettingbotsing met meerdere voertuigen, die natuurlijk vreselijk had kunnen aflopen voor de vrouw en het kind onder meer. De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, terwijl haar zoon ongedeerd bleef. Zelf bleef Paul Jackson er opvallend nuchter onder. Zijn verklaring was even eenvoudig als indrukwekkend. God plaatst je op het juiste moment, op de juiste plek. Zijn eigen auto, die Kia Forte, liep flinke schade op... en hij was te laat om de taart voor zijn vrouw haar verjaardag op te halen... wat hij na zijn werk zou doen. Maar dankzij zijn koelbloedigheid en snelle besluitvorming... liep dit incident niet uit op een verschrikkelijke tragedie. De verzekering heeft de schade natuurlijk niet vergoed, hè? Daarom is dit ook wel weer een heldendaad. Daar heeft hij geen moment aan gedacht, geen moment getwijfeld. En hij is nu een geldinzamelingsactie gestart... om de blikschade aan die Kia Forte te laten herstellen. Hier past natuurlijk maar één plaat bij. Heroes van David Bowie. Want Paul Jackson is gewoon een hero. Heel veel plezier zometeen met Marissa. En daarna in plaats van Vanessa W. Arie P. uit Jan W. Vanaf 4 uur. Ik meld mij morgen weer tussen 12 en 2. Ajo!

0: Van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. De rechter heeft het verzoek om de bouw van The View Resort en Marina stil te leggen afgewezen. De constructie kan doorgaan, ondanks enkele geconstateerde overtredingen. De minister van VVRP wil de situatie legaliseren. Zorgen van omwonenden over schaduwoverlast zijn door de rechter ongegrond verklaard. Dan internationaal nieuws. De Mexicaanse drugsbaron Ismael El Mayo Zambada heeft in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf gekregen. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Zambada, 70 jaar oud, werd 2 jaar geleden opgepakt in New Mexico. Zijn partner Joaquin Guzman Lopez heeft schuld bekend aan drugsaanklachten. Meerdere Britse ministers nemen afscheid van het kabinet nu Andy Burnham maandag is aangetreden als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Onder hen zijn financiënminister Rachel Reeves en vicepremier David Lammy. Lammy laat weten trots te zijn op zijn tijd in het kabinet en wenst Burnham veel succes. Reeves noemt het een voorrecht om te hebben gediend. Een proef waarbij het Libanese leger de controle overneemt van Israël is begonnen. Het Libanese leger moet in 3 gebieden in het zuiden van het land het bestand met Israël handhaven. De operaties zijn gestart in de dorpen Fraun, Sriva en Zaftar el Garbiye. Het is onduidelijk of het Israëlische leger zich al heeft teruggetrokken. En tot zover het nieuws op Paradise.

0: zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
3: Bon Simon, hier is

Een hele goede maandagmiddag. Bonsieman, ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Straks gaan we natuurlijk weer de muziekquiz spelen, waarbij je weer kans maakt op een heerlijke diner over 2. En deze keer voor El Gaucho. Maar de eerste heb ik voor je klaarstaan. It's the first time.

0: Works, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan weer spelen. De muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer voor El Gaucho. Ja, dus wil je nu kans maken op deze dinerbon? Zou ik zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, weet jij nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk maak jij kans op deze heerlijke dinerbon.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Panda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn Truth Social benadrukt dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu niet zal worden opgepakt tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten. Dit volgt op uitspraken van de burgemeester van New York, Zohran Mamdani, die overweegt Netanyahu te arresteren. Mamdani verwijst naar een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Andy Burnham heeft op zijn eerste dag als Britse premier gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. Hij wil bijdragen aan de veilige heropening van de Straat van Hormuz. Trump gaf Burnham een update over de situatie in het Midden-Oosten en Burnham nodigde Trump uit naar Manchester te komen. De Amerikaanse regering heeft telefoongegevens opgeëist van verschillende journalisten van de New York Times en hun familieleden. Dit is gedaan om de bronnen te achterhalen van informatie over de nieuwe Air Force One van president Donald Trump. De journalisten melden dat Trump na de NAVO-top in Turkije niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Een onderzoek naar het lek is gestart. De New York Times heeft juridische stappen ondernomen om de dagvaardingen te blokkeren. Donderdag staat er een zitting gepland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
6: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
7: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
8: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle.
9: Marisa Wildeboer.
11: Straks hoor je I'm Like a Bird, maar nu eerst is hier Toto.

0: paradisefm.cw.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: We've got it. Ook Cosplus vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle. Marisa Wildeboer.
5: Straks heb ik voor je de Pointer Sisters, maar nu eerst is hier Level 42.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan internationaal nieuws. Een 28-jarige Britse man is aangeklaagd voor de moord op de voormalige Britse politicus Anne Widdecombe. Zij werd 2 weken geleden in haar huis gedood. 2 dagen later werd een verdachte opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft voldoende bewijs om de zaak voor de rechter te brengen. De verdachte verschijnt dinsdag voor de rechter. De Hongaarse oudschaakse Judit Polgar heeft het aanbod om president van Hongarije te worden afgewezen. Premier Peter Magyar maakte zondag haar voordracht bekend. Polgar zei op sociale media dat ze niet de kracht voelt om een verdeeld land te verenigen. Ze steunt wel een nieuwe, onafhankelijke president. Hongarije heeft sinds het vertrek van Tamás Suliok eind vorige week geen president. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft maandag zijn eerste ministers benoemd. John Healey wordt minister van Financiën en Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. Healey trad vorige maand af als minister van Defensie omdat hij vond dat de vorige premier Keir Starmer niet genoeg in Defensie investeerde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Vanessa Werkhoven werkt over. Maar zonder Vanessa, want die is op het vakantie. Vakantie in eigen land, heb ik begrepen. Dus ik neem de komende twee weken de honneurs waar. Een zeer goede middag. Alle vaste ingrediënten, die blijven natuurlijk gewoon. De muziekquiz, we gaan bellen met Angela vandaag op Aruba. We gaan ook nog bellen met Helmy Smulders, waar dat over gaat, dat vertel ik je later. De muziekquiz komt natuurlijk aan bod. Waar we gaan eten, dat hoor je zo meteen ook. Maar eerst, ja, wat viel mij op? Ik zat vanochtend de krant te lezen en toen zag ik hier Uber illegaal op Curaçao. Het ministerie van Verkeer, die meldt dat Uber-platform, hè, dat is dat soort taxi-platform, kan je in het buitenland veel gebruiken. Dat is ontzettend makkelijk en ook niet zo heel duur. Niet gereguleerd is binnen de wetgeving van Curaçao. Het betekent dat betaald personenvervoer via dit platform wordt aangeboden illegaal is. Dus ik denk, nou, ik heb die app. En dan zeg ik hier, nou, ik zit hier te kijken, hè, 40 Noord Roosendaal. Dat klopt, dat geeft hij allemaal netjes aan. Dat is hier de studio's van Paradise FM. Nou, waar wil ik heen? Ik wil naar de andere kant van het eiland. Ik wil naar Zanzibar. Naar Zanzibar, komt, zo, gaat hij. Geen ritten beschikbaar. Zit ik een beetje te kijken. Zit daar ook nergens een Uber-auto op dat hele eiland te vinden hier. Dus de vraag is natuurlijk, wordt dat allemaal wel aangeboden via Uber? Of is het weer een broodje aapverhaal? We zullen er nooit achter komen. In ieder geval, zometeen de muziekquiz. Gaan we gelijk van start. Eerst muziek, Adina Howard. En A Freak Like Me.

0: hoogste tijd om de allereerste muziekquiz maar weer eens te gaan spelen. Dit is hem niet.
1: Dit is hem wel. Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik dacht dat het alweer een tijdje geleden dat ik achter de knoppen heb plaatst. Dus het is nog even wennen. Maar goed, hè. Net het fietsen verleer je eigenlijk nooit. De muziekquiz vandaag. We spelen voor het eerst in dit programma. En, we gaan lekker eten vandaag bij El Gaucho. En dat is lekker, jongens. Ik zie hier het menu en het is grappig. Ik zie premium Argentinian beef. Zowel de tenderloin petit cut, de T-bone steak, de Argentinian ribeye. En je kan natuurlijk zeggen, die lusten wij rauw, dames en heren. Jazeker. Lekker eten, dat doe je dus daar. Het is

0: fantastisch mooi uitzicht daar. En ik had iets van alles. En nog een show. Ja, de echte meat lover die komt daar zeker aan zijn trekken. Hoewel er natuurlijk ook wel wat vis-specialiteiten zijn. De ketchup today of de zalm. En de kinderen die komen ook niks tekort daar. In ieder geval, dat wordt weggegeven vandaag. Etentje voor twee bij niks minder dan El Gaucho. Als je meedoet met de muziekquiz, de oplossing moet naar 6751031. En dit is de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat is wel heel erg kort. 6751031, als jij denkt te weten wat het intro van vandaag is voor een etentje voor twee. Lekker rauw Argentijnse vlees gaan eten. Bij, nee, natuurlijk niet lekker op je houtskool grill. Bij El Gaucho, dames en heren. Het zal zomaar van jou zijn. Kan zomaar.

0: luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao moet snel de wetgeving rond internationale sancties en terrorismebestrijding aanpassen. De regering heeft een rapport naar de gouverneur gestuurd na kritiek van de Caribbean Financial Action Task Force. Belangrijkste wijziging is dat besluiten over de nationale terrorismelijst nu binnen 24 uur openbaar worden gemaakt. Ook breidt de commissie die verdachte personen aanwijst uit. Het aangepaste besluit ligt ter goedkeuring bij de gouverneur. Het gemiddelde slagingspercentage voor de eindexamens op Curaçao is dit jaar gestegen naar 75%. Van de meer dan 1800 kandidaten behaalden 1352 hun diploma. De VPCO had het hoogste percentage met 83% geslaagden. Het ministerie van Onderwijs start een onderzoek naar dalingen in de praktische kadergerichte leerweg. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Nu, Arie Pieter Imhof.
2: Met zometeen de UB40.

hier om 10 minuten over 4:30. Bij deze maandageditie van Werkover werkt over de vakantieeditie met niemand minder dan mijzelf, Arie P. Terwijl ik hier uit het studioraam kijk, zie ik donkere wolken zich boven pakken boven dit studiocomplex. En ik kijk ook naar het Paradise FM weerbericht. Er staat 30 graden motregen. Dat belooft niet veel goeds in ieder geval. Eens even kijken, er zijn natuurlijk allemaal dingen gebeurd dit weekend. Het zal je niet ontgaan zijn. Het einde van het WK voetbal is gisteren, was dan eigenlijk daar de finale, de grote finale tussen Spanje en Argentinië. En vooraf worden er natuurlijk veel wetjes gelegd. Wie zou dat gaan winnen? Zou de grote club van Messi voor de zoveelste keer deze Copa gaan pakken? Met Messi natuurlijk als ze dan tweevoudig winnen. Want het zal toch zijn laatste WK zijn, hè? 39 jaar. Of werd het toch het Spanje van Yamal, de wereldberoemde foto die natuurlijk al weken over het internet ging. Ja, het uiteindelijk een vreselijke wedstrijd. Ik kan niet anders zeggen. Dat heb ik me kapot zitten ergeren. En het was echt saai en er gebeurde ook echt helemaal niks. Won Spanje gelukkig met 1-0. En zo kwam het dan een eind aan die droom van Messi. En gisteren liepen de Argentijnen van het veld af zonder... Ja, ze wilden nog even ze wilden nog een klein vechtpartijtje uitlokken. Maar goed, ze stonden de pers niet te woord. Maar vandaag heeft Lionel Messi dan voor het eerst na die verloren finale gereageerd. Argentijn spreekt van immense pijn. Maar benadrukt tegelijkertijd trots te zijn op wat Argentinië tijdens het toernooi heeft gepresteerd. Messi verliet net als zijn ploeggenoten, zoals gezegd, zondagavond het stadion in New Jersey. En dat was een stadion, zeg. 86.000 mensen konden daarin. Zonder met de pers te praten. Een dag later, vandaag dus, lucht hij zijn hart op sociale media. De pijn is immens, zo begint hij. Het zal nog wel even duren tot deze wond geheeld is. Tegelijkertijd koester ik alle mooie momenten. Ik denk aan de wedstrijden die we hebben kunnen omdraaien door alles te geven. De steun van een heel land in combinatie met dat harde werk, dat heeft ons teruggebracht naar de wereldtop. Ja. Dat gezegd hebbende. En iemand anders die helemaal niet van voetbal houdt, maar die wel een grote prijspot. Nou, dat is geen prijspot trouwens. Een WK-pool heeft gewonnen. Scorrito. Ik had er wel eens van gehoord. Ja, ik heb er niet naar gekeken. Ik ben ook niet echt een voetbalkenner. Ik volg het een beetje zo zijdelings. Maar de Nederlandse Sophie Kronenburg uit Rotterdam, die eindigde gisteravond helemaal bovenaan in het algemeen klassement van die Scorrito WK-pool. Hoewel ze eigenlijk niet zoveel van voetbal houdt. Ze was duizenden deelnemers te slim af. Die Scorrito, dat is de grootste website in Nederland op het gebied van sportspelletjes. En dan het WK-pool van het platform deden bij de anderhalf miljoen mensen mee. Uiteindelijk is deze dame de winnaar met een totaal van 6211 punten. Deze score scheelde slechts 62 punten met de gedeelde nummers 2. En die gingen onder de naam Doempie, Balfloempie en Fello Verbeen. Ja, die waren dan tweede en derde op de gedeelde tweede plaats. En ja, waar gaat het over? Ze heeft het gewonnen, maar ze had niet eens de finale gekeken. Ze was op reis in Oeganda. Ze wilde op safari, moest vroeg naar bed. Ik zag haar volgende dag allemaal appjes. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hoe heeft ze dit nou ingevuld? Ze heeft hulp gevraagd aan haar grote vriend Claude. Het AI-model van Anthropic. Dat heeft haar er doorheen geholpen. Ze moest wel de einduitslag van de wedstrijd van gisteren in Spanje 18e goed voorspellen om echt een kans te kunnen maken op de winst. En dat had ze gedaan. En dus ging ze er met de winst vandoor. Wat heeft ze gewonnen? Scorrito laat weten dat ze zelf geen prijzen mag uitreiken, zoals een tv of een gesponsorde reis, maar wel een huldiging kan aanbieden voor de eer en een kleine trofee voor aan de muur. Leuk, hè? Dan nog meer sportnieuws. Want ja, het is echt komkommertijd, dames en heren. We kunnen het wel weer over Amerika en Iran gaan hebben. Maar inmiddels is ook bekend geworden dat de Franse rechter afgelopen weekend toestemming had gegeven voor die toch wat opmerkelijke nachtelijke dopingcontrole bij de Tour de France. Pogačar en Vingegaard die werden van hun bed gelicht om respectievelijk 2 uur 's nachts en 5 uur in de ochtend. En volgens de wetgeving kan dat alleen bij ernstige en consistente vermoedens. En dat was er dus blijkbaar. Dus ze werden van hun bed gelicht en moesten ze in een potje plassen. Vingegaard die de volgende dag had slecht geslapen, volgende dag ging die al gelijk onderuit in een bocht, brak iets en ligt er nu dus uit. En hij had geen goede nacht gehad. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, 2 uur 's nachts om eruit, dan moet er toch wel een ernstige verdenking zijn. Nou, het gaat ook wel erg hard deze toer. Het is ook bloedheet en het is ook bijna onmenselijk. Maar dat zeggen we elk jaar en elk jaar gaat het toch altijd nog goed. Tot zover het sportnieuws dat mij opviel. Morgen gaan we proberen iets meer serieuze zaken aan de kaak te stellen. Tot zover.

Take That and Everything Changes But You hier om 10 minuten, nou 7 minuten voor 5 op deze mooie maandagmiddag, het begin van de week. Zometeen na 5 gaan we bellen met Helmy Smulders, want haar nieuwe Island Vibes magazine, The Taste of the Caribbean, een uitgave 7, ligt hier voor me. En die heet toepasselijk It's Range Fishes. En laat ik nou net de Weather Girls hier voor me hebben. Het is geen vissen vandaag, maar toch men. It's Raining Men, zometeen na 5, dus een gesprekje over dit fantastisch mooie magazine.

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan internationaal nieuws. Een 28-jarige Britse man is aangeklaagd voor de moord op de voormalige Britse politicus Anne Widdecombe. Zij werd 2 weken geleden in haar huis gedood. 2 dagen later werd een verdachte opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft voldoende bewijs om de zaak voor de rechter te brengen. De verdachte verschijnt dinsdag voor de rechter. De Hongaarse oudschaakse Judit Polgar heeft het aanbod om president van Hongarije te worden afgewezen. Premier Peter Magyar maakte zondag haar voordracht bekend. Polgar zei op sociale media dat ze niet de kracht voelt om een verdeeld land te verenigen. Ze steunt wel een nieuwe, onafhankelijke president. Hongarije heeft sinds het vertrek van Tamás Suliok eind vorige week geen president. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft maandag zijn eerste ministers benoemd. John Healey wordt minister van Financiën en Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. Healey trad vorige maand af als minister van Defensie omdat hij vond dat de vorige premier Keir Starmer niet genoeg in Defensie investeerde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
9: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu, Arie Pieter Imhof.
1: Welkom bij het tweede uur. We gaan zo bellen met Helmy Smulders.
2: Paradise FM. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Collins, You'll Be In My Heart, hier om 10 minuten over 5. Afgelopen vrijdag viel u bij mij op de mat. Het was wereldnieuws. Het was ongelooflijk. Hij was 3 dubbel zo dik als normaal gesproken. We hebben het natuurlijk over de Taste of the Caribbean Island Vibes. En degene, de drijvende motor, de maker, het creatieve brein achter dit fantastische magazine is aan de telefoon. Helmi Smulders, goedemiddag.
1: Hoi Arie. Gezellig.
0: Ja, zeker. Het is niet de eerste keer dat we elkaar aan de telefoon hebben. Maar goed, de nieuwe Island Vibes, kan jij daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is het magazine dat we 1 keer per jaar uitbrengen.
0: Ja.
1: Caribisch Food and Lifestyle Magazine. Ik maak dat samen met Karin Elleman, die doet grafische vormgeving, en met Rosalie. En daarin willen we eigenlijk de eilanden zo leuk en zo mooi mogelijk in beeld brengen. Er staan uiteraard recepten in van mijn hand, maar ook van andere medewerkers zoals Yvette van Boven, Susan Aret.
0: Ja.
1: Ja, echt heel gaaf. Maar natuurlijk ook nieuwe hotspots, leuke plekjes, interviews, achtergrondartikelen, heel divers.
0: Ja, dat de eilanden veel te bieden hebben, dat blijkt wel. Want dit is namelijk de 7e editie en hij lijkt alleen maar dikker te worden.
1: Ja, dat klopt inderdaad. hij is dubbel dik zomernummer hebben we ervan gemaakt deze keer. Het is gewoon, er zijn zoveel leuke... Ja, we hebben elke keer weer zoveel content die we erin willen zetten. Dus wordt elk jaar dikker. Wat leuk is, we hebben dit jaar ook veel Bonaire erin gezet. Dus dat helpt natuurlijk ook wel mee aan het aantal pagina's.
0: Wat ik zei, hij is inderdaad dubbel dikker voor de mensen die jou nog niet kennen. Je had vroeger een cateringbedrijf, dat heette Thelma & Louise Wild Cooking. Dat heb je in de wil gehangen. Je doet tegenwoordig meer privé koken. Hè? Koken voor mensen, maar ook in jouw kookstudio. Kooklessen, want jouw specialisme is, mogen we toch wel zeggen, is de moderne Caribische keuken.
1: Ja, dat klopt. Ik heb me uiteindelijk gespecialiseerd in een moderne Caribische keuken, zoals je al zei. Omdat ik vind dat we meer moeten doen wat er op het eiland groeit en bloeit, in plaats van alles maar klakloos importeren uit het buitenland. Omdat er eigenlijk veel meer is dan we denken wat we gewoon hier lokaal kunnen gebruiken en mooie dingen mee kunnen maken. Dus dat is mijn ding geworden. Ik ben geen privéchef, maar ik organiseer verschillende culinaire experiences rondom de Caribische keuken.
0: Ja, precies.
1: En
0: ik heb dan
1: het magazine en kookboeken.
0: Ik dacht namelijk de gepekelde eidooier, mocht u daar interesse in hebben. Of de geroosterde knolgroente in zeezout. Kijk, er kunnen natuurlijk van allerlei soorten zout op tafel komen. Maar hier zie ik er zo 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende soorten zout die bij allerlei gerechtjes van pas kunnen komen. Ik zie hier 365 dagen met de barbecue. Helemaal hartstikke leuk. Sardines met salsa verde. Nou, allemaal leuke Caribische recepten in dit 3-dubbel-dikke magazine. Het telt maar liefst, even snel kijken, 152 pagina's, dames en heren, is die dik. En een hele leuke column over wijn en vis die moet zwemmen en zo. Dat soort.
1: Ja, ook een heel interessante column. Zeker lezen.
0: Meerdere plekken op het eiland waar je dat kan kopen. Waaronder volgens mij natuurlijk de Bruna. Mensen in Scaminada, denk ik ook. Waar kun je dat magazine nog meer krijgen?
1: Hij ligt inderdaad op 10 verschillende plekken. Onder andere bij Wijnlander Servifre.
0: Oh.
1: Uiteraard. Ja, La Reina ligt die, Concept Store.
0: Daily Nova zag ik hem liggen.
1: Daily Nova, de Gouden Ton, de Sea Shack, nieuwe winkel, heel leuk, in Salinja.
0: Kijk.
1: 365, Lionfish Caribbean. Nou, eigenlijk over het hele eiland is hij te verkrijgen.
0: Als zou je hem willen missen, dat lukt gewoon niet. Je komt er niet omheen.
1: Nee, is onmogelijk. Nee. En daarnaast is hij ook nog in Nederland. Op meer dan 600 plekken ligt hij in de winkel.
0: Dat is ook
1: en
0: leuk.
1: En hij is, als het goed is, komt hij deze week aan op Bonaire. En dan gaan we hem daar ook... verspreiden in de winkels.
0: Promoten. 27,50 kost die slechts. Door ze op 10 verschillende plekken te krijgen in elke winkel waar je komt, daar kom je waarschijnlijk wel tegen. Helmi, ontzettend bedankt en succes met het verkopen.
1: Dankjewel. Leuk dat ik even in de uitzending mocht komen.
0: En tot de volgende keer. À la prochaine.
1: Ajo. Bye. Doei.

hier om 10 minuten voor 5:30. Zometeen na het nieuws van 5:30 gaan we bellen met Merel. Elke maandag bellen we met de influencers Linda en Merel. En vandaag alleen met Merel. Dus we gaan een gesprekje hebben over emigreren. Waar het over gaat, dat vertel ik je zometeen.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: eisen waar je mond van open valt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
2: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao moet snel de wetgeving rond internationale sancties en terrorismebestrijding aanpassen. De regering heeft een rapport naar de gouverneur gestuurd na kritiek van de Caribbean Financial Action Task Force. Belangrijkste wijziging is dat besluiten over de nationale terrorismelijst nu binnen 24 uur openbaar worden gemaakt. Ook breidt de commissie die verdachte personen aanwijst uit. Het aangepaste besluit ligt ter goedkeuring bij de gouverneur. Het gemiddelde slagingspercentage voor de eindexamens op Curaçao is dit jaar gestegen naar 75%. Van de meer dan 1800 kandidaten behaalden 1352 hun diploma. De VPCO had het hoogste percentage met 83% geslaagden. Het ministerie van Onderwijs start een onderzoek naar dalingen in de praktische, kadergerichte leerweg. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Bobby Brown and Every Little Step I Take. En over Every Little Step gesproken. Hier naartoe emigreren, dat is iets wat heel veel mensen hebben gedaan. En dat neemt ook kleine stapjes. Soms hele grote, soms hele kleine, maar Every Step I Take. En iemand die daar alles van weet, die heb ik aan de telefoon. Mirelle, goedemiddag.
1: Hi, Bontardi.
0: Ja, ik ben natuurlijk de invaller, zeg ik net. Ik krijg dan een lijstje en dan staat die keurig netjes. Linda en Mirelle, op maandag ga ik met deze influencers in gesprek over emigreren. Nou, kijk, als ik dat van Vanessa te horen krijg, dan moet ik dat natuurlijk gewoon doen. We hebben net al even kort buiten de uitzending om zitten praten. Jij bent 9 maanden geleden hier op Curaçao komen emigreren. Nadat je al jarenlang hier gewoon op vakantie bent gekomen.
1: Klopt. Ja, ik ben jarenlang op vakantie geweest, 2 keer stage gelopen en ook wel opgevoed met het idee dat ik van het eiland was. Dus
0: okay.
1: Voor mij was het eigenlijk altijd thuis eigenlijk. Precies. Dus eindelijk de stap genomen.
0: Emigreren, ja. En heb je dat dus makkelijk ervaren of was het moeilijk? Of?
1: Ik heb het met ups en downs ervaren, laat ik het zo zeggen. Het is best wel iets, het heeft best wel iets om handen. Maar ik moet zeggen dat het redelijk makkelijk is als je het eiland al kent. En je gewoon een beetje je eigen weg kan vinden. Maar anders lijkt het me wel erg pittig.
0: Ja, ik ben zelf 21 jaar geleden, zette ik voet op deze rots. En het is best een lange tijd als je erover nadenkt. Maar goed, ik had één vriend hier, die ik al uit Nederland kennen. En ik had een baan natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk ook wel een heleboel. En dan gaat het ook...
1: Klopt.
0: Ik moet zeggen, uit eigen ervaring moet ik zeggen dat wat me dat betreft het allemaal wel meeviel. Maar ik ken ook mensen gewoon die komen op Bonnefoy. Zonder iets. En dan moet je het allemaal zelf gaan uitvinden. En dat lijkt me toch het meest ingewikkelde van het hele verhaal.
1: Ja, nou ja, ik op zich ook hoor. Ik ben ook wel redelijk op de Bonnefoy gekomen. Niet met een grote buffer. Dus in dat opzicht, kijk, nu heb ik een hele fijne baan. Ja. Maar ik ben hier wel echt eigenlijk met niks gekomen. En alleen een oom en een tante en een nicht. En voor de rest was het ook maar, ik ga het maar doen.
0: En toen dacht jij, weet je, ik wil die mensen die hier ook mee worstelen... af en toe een beetje een hart onder de riem steken... dan wel een tactische, handige tip geven. Dus zo zijn jullie bij Vanessa terechtgekomen. Denk
1: dat klopt, ja. Ja, sorry, ja. Kort gezegd zeker.
0: Wat zijn een paar onderwerpen die jullie al behandeld hebben?
1: We hebben al best wel veel behandeld. Hoe het is, hoe het met het thuisfront missen is. Toch wel ook wat persoonlijke dingen wat mij daartoe aangezet heeft. Eigenlijk die onderwerpen zijn we eigenlijk elke keer wat meer aan het uitdiepen.
0: Ja. Vandaag gaan we het hebben over het prijsverschil tussen Nederland en Curaçao. En misschien kan je zeggen het prijsverschil tussen alle andere landen en Curaçao. Want sommige dingen die vallen natuurlijk ontzettend op. He, dat je zegt in Nederland, de benzineprijs is €2,50, geloof ik, zoiets dergelijks is dat nu. Dat is belachelijk hoog voor Nederlandse begrippen. En is die dan €2,50. Als je dan zegt tegen mijn broer aan de lijn, nou ja, wat kost dat bij actie? Nou, omgerekend is dat €1,25. Ja, dat is helemaal niks. Wat ga ik goedkoop, bla bla bla. Zeg ik, ja, maar ik verdien ook in guldens, vriendelijke vriend. Ik denk dat soms wel een beetje... dat mensen daar geen rekening mee houden.
1: Ja, als je je Nederlandse salaris gaat afwegen wat het hier kost... ja, dan zit het toch echt wel anders. Kijk, dan is het inderdaad allemaal heel goedkoop. Maar als we gewoon het grote geheel nemen met de gemiddelde salarissen... dan is dat alsnog echt wel een grote hap. Ja. En ook hier stijgen de benzineprijzen.
0: Nee, absoluut. Kijk, als je nou als Nederlander... als we met euro's naar het Curaçao komt... dan heb je opeens veel guldens voor je euro. Maar omgekeerd is het voor ons natuurlijk wel een probleem. Want ik krijg weinig euro voor mijn gulden.
1: Ja, nou, en ik ga wel heel eerlijk zijn. Ik moet zeggen dat ik een hele goede baan heb.
0: Kijk,
1: dus voor mij is het niet zo'n heel groot verschil.
0: Nee. Oké, je hebt daar minder last van.
1: Ja, klopt. Maar ik hou er wel rekening mee. Ik ben wel, kijk, ook al zit ik in een toch wel een voorkeurspositie, ben ik er wel altijd mee bezig van, hoe doen mensen dit die gewoon het gemiddelde salaris verdienen? Ja, daar schrik ik af en toe best wel van, zeker.
0: Wat is het grootste? Wat zijn de grootste verschillen zeg maar, tussen, laten we zeggen, Europese landen en Nederland of Amerika en Nederland? Ik denk dat ik het beste kan zien in de supermarkt bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is zeer zeker zo. Kijk, ik eet best wel veel proteïne. Dus heel veel, toch wel lactoseproducten. En dat moet gewoon ingevoerd worden. Ja. Dus ik weet gewoon... En je hebt gewoon niet je Albert Heijn 1+1 gratis. Dus dat heb je niet. Ja, daar deed ik het vroeger van. Ja. Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat in Nederland... Als ik een beetje oplette en nog bij de Turk en bij de groenteboer groenten ging halen, was ik ongeveer rond de €75 à €100 kwijt. En nu is dat echt maar €25 meer. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het wel vind meevallen.
0: Ja. Prijsverschillen die zijn natuurlijk van elke dag. Ik had vroeger een economisch modelletje. Dat had ik van iemand gekregen. Dat heet namelijk de Big Mac Index. En Big Mac die is, maakt overal ter wereld hetzelfde. Er zit alle, hetzelfde ingrediënt in. Hetzelfde broodje, hetzelfde hamburger, hetzelfde saus als dit. Maar op de ene kant van de aardbol kost die €1. En aan de andere kant kost die €3 bijvoorbeeld wel. Dat is wat je hier natuurlijk ook een beetje ziet.
1: Ja, nee, ja, dat klopt. Alleen zoals ik, als ik voor mezelf met, mijn, zeg maar, met al mijn melkproducten, snap ik het ook. Want het moest vervoerd worden vanuit Nederland. Ja. Maar ja, ik sta ook wel eens, weet je, als je proteïnepoeder, dat ik in Nederland €45 maximaal voor betaal, dat is hier soms het driedubbele. Ja, daar schrik ik van. En vooral omdat ik gezond eten heel belangrijk vind. En dan vooral dat ik terugkijk van oké, maar ik heb dit salaris. Maar hoe doe je het als je het andere salaris hebt? En dat vind ik soms wel even schrikken. Dat ik denk,
0: je moet gewoon,
1: dat lijkt me heel pittig.
0: Goed opletten hier. Hè. Je hebt natuurlijk de basismandproducten hier op Curaçao. Dat zijn de wat goedkopere producten. Maar je kan ook, als je naar een Nederlandse supermarkt gaat, waar we de naam natuurlijk niet van noemen, dan kost een pak melk makkelijk 10 piek. Maar als ik gewoon de melk van Scherpenheuvel neem, die ook hartstikke lekker is, dan scheelt meer dan de helft. Het is natuurlijk een kwestie van kiezen, keuzes maken.
1: Nou ja, het is wat ik in Nederland ook al deed. In Nederland ging ik ook naar verschillende winkels en ook naar de Turkse slager. En hier doe ik dat ook. De ene keer pak ik wel de dure, de andere keer de wat goedkoper. Ja, ik doe soms wel 4 supermarkten aan in een week.
0: Ja, dat is echt. Bij de ene is het de ene het beste en het goedkoopste. Bij de andere is het net weer het andere. Je moet het allemaal ook een beetje uitvogelen. Maar dat hoort natuurlijk ook bij heel het verhaal van emigreren. Een beetje dingetjes uit gaan vogelen.
1: Ja, maar je moet echt op ontdekkingsreis eigenlijk van oké, waar kan ik wat halen? En wat is, wat is daar goedkoper? En wat is bij de andere winkel goedkoper? En ik denk dat het gewoon heel goed is om rekening te houden met dat je inderdaad een baan moet hebben als je hier komt. Of in ieder geval het idee hebben wat je hier wilt gaan doen. Maar als we kijken naar de normale vaste lasten, dan is het hier goedkoper dan dat het in Nederland is.
0: Zo, dat gezegd hebbende. Mirel, dankjewel. Volgende week bel ik je weer. Zelfde tijdstip.
1: Helemaal goed. Oké.
0: Okay. Ajo.

luisteren naar Ongeveer Maandag. En op maandag belt Vanessa altijd met Angela Thiemes. Zij werkt daar voor Fresh. En we gaan haar aan de tand voelen over al het leed en alles leuke dingetjes die op Aruba gebeurden afgelopen week. Tot zometeen.

0: Maduro & Coriëlsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan internationaal nieuws. Een 28-jarige Britse man is aangeklaagd voor de moord op de voormalige Britse politicus Anne Widdecombe. Zij werd 2 weken geleden in haar huis gedood. 2 dagen later werd een verdachte opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft voldoende bewijs om de zaak voor de rechter te brengen. De verdachte verschijnt dinsdag voor de rechter. De Hongaarse oudschaakse Judit Polgar heeft het aanbod om president van Hongarije te worden afgewezen. Premier Peter Magyar maakte zondag haar voordracht bekend. Polgar zei op sociale media dat ze niet de kracht voelt om een verdeeld land te verenigen. Ze steunt wel een nieuwe, onafhankelijke president. Hongarije heeft sinds het vertrek van Tamás Suliok eind vorige week geen president. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft maandag zijn eerste ministers benoemd. John Healey wordt minister van Financiën en Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. Healey trad vorige maand af als minister van Defensie omdat hij vond dat de vorige premier Keir Starmer niet genoeg in defensie investeerde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
6: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
7: Sorry schat, ik kan het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Arie Pieter Imhof.
3: Met het derde uur van deze uitzending op de maandag.

0: Power. Mercy, Mercy Me, I Want You hier bij Paradise FM. In het derde en tevens laatste uur van de maandag editie van deze show. En op de maandag wordt er altijd gebeld met de buureilanden. Of het buureiland, moet ik kijken zeggen. We gaan bellen wat met Angela van Aruba. Goedemiddag.
1: Hey, Arie Pieter, goedemiddag.
0: Hoe lang is dit geleden, Angela? Dit is jaren terug dat we elkaar spraken.
1: Ja. Dit is echt, volgens mij had ik toen nog geen rimpels. Zo lang is het
0: had
1: geleden.
0: Had ik nog geen grijs haar, ja.
1: Nee, dat. Het is echt heel lang geleden. Maar het is heerlijk om je stem weer te horen.
0: Nou, van hetzelfde. Wat grappig zeg. Jij doet nog steeds hetzelfde daar op Aruba.
1: Ja. Nog steeds bij Fresh FM.
0: Ja.
1: En ik zoek eigenlijk een invaller voor als ik met vakantie ga. Dus misschien moet je zo...
0: Misschien moeten we eens even buiten de uitzending daar eens over praten. Ja. Hey, hartstikke gezellig. Hoe was de Arubaanse week?
1: Ja, die was eigenlijk hartstikke goed. Maar voordat ik begin wil ik even iets zeggen. Ik klink wat anders dan normaal. Ik heb niet gedronken, maar ik ben wel naar de tandarts geweest. Ah. En ik moest een gaatje laten vullen en heb gezegd... verdoof me maar tot aan mijn knieën. Ja, ik hoef pas om 6:10 te praten. Nou, dat heeft ze ook gedaan. Maar ik heb dus nog een beetje een verlamde rechterkant van mijn gezicht. Dus ik klink wat vreemd.
0: Daarom is het radio, een beetje kwijl. Dat zie je toch niet. Hoor je niks van.
1: Echt heel erg. Goed, nou, we gaan beginnen met Vapor Trading. Dat is een Arubaanse bedrijf dat handelt in, anders dan de naam doet vermoeden, auto-onderdelen, diepvriesproducten en droge goederen. En dat is het eerste bedrijf dat op Aruba een lening heeft ontvangen met garantie van de BMKB-ACS-regeling. En ik wist helemaal niet dat bestond, maar het is een garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf op de ABIS. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Okay. En die regeling is speciaal voor bedrijven die eigenlijk onvoldoende onderpand hebben, maar wel hele goede plannen hebben, om ze toch via een normale weg een financiering te geven. De Nederlandse overheid staat garant voor dik 45% van die lening. En dat is natuurlijk voor financierders heel aantrekkelijk. Hè? Dan weet je dat je bijna zeker dat je je geld terugkrijgt.
0: Ja.
1: Niet bekend is gemaakt hoe hoog die lening is die Vapor Trading heeft gekregen. Ja, dat is een beetje jammer. Ook niet welk garantiepercentage er op geldt. En
0: wat hij ermee gaat doen.
1: Precies, en onder welke voorwaarden die het moet terugbetalen. Maar ja, het is wel voor het eerst. En het is bijzonder, want de lening is verstrekt via credits. Dat is hier op het eiland sinds 2017 actief. Verstrekt niet alleen financiering, maar het doet ook coaching en bedrijfsbegeleiding. Nou wist ik wel dat credits bestond en ik dacht dat ze het heel druk hadden. Hè? Want ja, het is toch een bedrijf dat jou kan helpen met een lening. Maar sinds 2017 hebben ze pas 574 leningen verstrekt. Ik vind dat niet zoveel.
0: Nee, ik vind het ook niet zoveel.
1: Nee,
0: op alle drie de eilanden in totaal.
1: Nee, op Aruba.
0: Alleen op Aruba.
1: Maar ja, 574 in 9 jaar vind ik niet zoveel. Het bedrag is wel groot wat ze dan in totaal verstrekt hebben tot nu toe. Dat is dik 12 miljoen gulden. Dus dan hoef je er ook niet zoveel te doen. ze willen nu met Vapor Trading de grens van 600 bereiken. En ik vind het heel bijzonder. Ik wist helemaal niet dat er mogelijkheid was. En ik denk dat nu dit onder de aandacht is gebracht, dat veel meer ondernemingen daar is eventjes naar gaan kijken. Want ja, het scheelt toch.
0: Nou, zeker. Maar ik heb er ook nog nooit van gehoord in meer dan 20 jaar dat ik hier ben. Dus grappig.
1: Nee, dat...
0: Wat was de afkorting ook alweer?
1: De afkorting is... Ja, wacht even. En moet ik even opzoeken, Arie.
0: Okay,
1: BMKB-ACS. BMKB-ACS.
0: ACS. Ik ga dat zo eens even googlen. Verder nog nieuws.
1: Het is ook bij jullie in het nieuws geweest. Onze voormalige volmachtigd minister Gilfred Deseriel, die is door de Hoge Raad definitief veroordeeld om te gaan zitten.

0: gaan zitten. Hij moet zijn gevangenisstraf ondergaan. En ook nog eens 139.000 gulden terugbetalen aan het land Aruba.
1: Wow.
0: Hij werd vorig jaar in juni veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Nou, deze uitspraak van de Hoge Raad zorgt ervoor dat hij toch echt 10 maanden moet gaan zitten. En dat komt omdat hij, terwijl hij gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland was, geld had verduisterd en zijn functie heeft misbruikt. En dat ging dan om publieke middelen van het Aruba-huis, die tussen 2017 en 2022 voor privéuitgaven zouden zijn gebruikt. Nou, er was een rechtszaak, daar had hij hoge beroep tegen aangespannen, maar dat heeft hij te laat gedaan. En daardoor werd de zaak met hoge beroep dus niet inhoudelijk behandeld. Nou, daar is hij tegen in cassatie gegaan en het Hof zegt, ja, blijf gewoon staan, want je was te laat. 10 maanden zitten. Het is de derde politicus die in niet al te lange tijd achter de tralies verdwijnt hier, of ex-politicus moet ik zeggen. Het is toch wel een dingetje.
1: Zeker. Het zal het vertrouwen van de mensen in de politiek niet beter maken, om het maar netjes te zeggen.
0: Nou, dat. Het is wel goed natuurlijk dat het gebeurt.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Het is fijn als inwoner van het eiland te zien dat er ook daadwerkelijk iemand ingrijpt. Ik hoop alleen wel dat het bij alle partijen gebeurt en niet alleen iedere keer bij dezelfde partij. Dan hebben we nog iets, heel kort.
1: Ja,
0: een medewerker van onze directie Infrastructuur en Planning, die is ontslagen omdat hij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling en misbruik van zijn functie.
1: Ja.
0: Hij gaf terreinen uit aan zijn familie. En dat is naar boven gekomen. Dus ja, ook daar is niks meer aan te doen. Die is gewoon ontslagen. En daar zal ongetwijfeld ook het laatste woord nog niet over gezegd zijn.
1: Heb jij dan wel een beetje, jij woont natuurlijk ook al heel je leven daar. Op een gegeven moment, het verbaast die allemaal niet meer.
0: Nee,
1: ja,
0: nee, het enige wat me eigenlijk verbaast, moet ik eerlijk zeggen, in dit soort dingen, is dat ze ook daadwerkelijk ontslagen en veroordeeld worden. Denk, oh, daar doet iemand wat aan. Eindelijk, dat is wat me verbaast. Dat het gebeurt, verbaast me echt niet.
1: Nee. Nou, hetzelfde gevoel heerst bij mij in deze kant van dit eiland. Angela, dankjewel. Volgende week ben ik er weer. Gezellig.
0: Nou, gezellig.
1: Okay,
0: tot dan. Doei.
1: Helemaal vanuit het verre Aruba. Angela. En volgende week maandag spreek ik haar wederom.

0: Vandaag zien gast hier op Curaçao Danny Vera. Het zijn wereldhit Rollercoaster.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, zo vlak voor het eind van deze show is het nog een keer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Zo meteen naar het nieuws van 6:30 gaan we een winnaar of een winnares bellen. Die dan lekker met z'n tweeën kan gaan eten bij El Gaucho. Argentijns vlees, we hadden het al net over. We lusten ze rauw tegenwoordig. Maar de menukaart die ligt er niet om. Overheerlijke vleesgerechten, visspecialiteiten en natuurlijk ook kindermenuutje. Ik zou zeggen, maar de vleesliefhebber die kan daar echt zijn hart om halen. Lekker glas wijn bij. Ik zou zeggen, doe iets lekker Argentijns Malbec of zoiets dergelijks. Gewoon, het is maar een tip. Als je meedoet met de muziekquiz, maak je daar dus kans op. Zometeen de winnaar of winnares. Maar eerst nog het goede antwoord. Dat stuur je naar 675-1031. Dit is de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja. 675-1031. She's the greatest girl.

0: Flex, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: 7.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Curaçao moet snel de wetgeving rond internationale sancties en terrorismebestrijding aanpassen. De regering heeft een rapport naar de gouverneur gestuurd na kritiek van de Caribbean Financial Action Task Force. Belangrijkste wijziging is dat besluiten over de nationale terrorismelijst nu binnen 24 uur openbaar worden gemaakt. Ook breidt de commissie die verdachte personen aanwijst uit. Het aangepaste besluit ligt ter goedkeuring bij de gouverneur. Het gemiddelde slagingspercentage voor de eindexamens op Curaçao is dit jaar gestegen naar 75%. Van de meer dan 1800 kandidaten behaalden 1352 hun diploma. De VPCO had het hoogste percentage met 83% geslaagden. Het ministerie van Onderwijs start een onderzoek naar dalingen in de praktische, kadergerichte leerweg. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM. Command the road with all-

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau... tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Love on the Weekend. Dat is natuurlijk net voorbij. Daar moet je nog weer 5 dagen van wachten. John Mayer hier om 7:10. De hoogste tijd voor de ontknoping van...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Het was niet zo'n hele moeilijke vandaag, maar misschien toch ook wel. Ik heb in ieder geval iemand aan de telefoon die hopelijk het goede antwoord heeft. David, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: We moeten het kort houden, begrepen, want je stond op het punt om te beginnen aan het diner.
2: Ja, ik kon net aan beginnen. Ik denk, ach, dat gaat telefoon vind ik niet zo erg. Als ik maar wat leuks kan winnen.
0: Als het maar wat oplevert, zo wou ik het net zeggen. Je hebt meegedaan dat de muziek is een etentje voor twee bij El Gaucho. Nou, dat is natuurlijk sowieso niet mis. Laten we nog één keer naar de opgave van vandaag luisteren.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, het was vrij kort. Ik heb vrij vaak op de app gekregen Pump Up The Jam. En dat gaat zo... Dat heeft er wel iets van weg, natuurlijk.
2: Ja, maar het is hem niet.
0: Maar het is hem inderdaad niet. Wat is het wel?
2: Nee. Het is We Have a Big Fun van Intercity.
0: Eens even kijken of dat het juiste antwoord is. Jazeker, Big Fun, Inner City. Dat is het juiste antwoord. Daarmee heb jij een etentje voor twee gewonnen bij niks minder dan El Gaucho. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kijk, ik zou zeggen Bon Siman.
2: Niet te gaan samen met mijn vrouw.
0: Lekker. Ga snel naar de dis en ik laat je via de app weten hoe je de prijs in ontvangst kunt nemen. Eet smakelijk.
2: Is goed.
0: Oké. Okay.
2: Dankjewel.
0: Joehoe. De oplossing van vandaag van de muziekquiz. Big Fun van Inner City.

Shatters, Snow Patrol. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze maandag aflevering van Werkhoven werkt over met niemand minder dan mijzelf, Arie P.

0: pone de momaci. Pasta Carrefour. E c'è tutto prodotto in un sticker blu. Brasa de momaci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi era facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, te banda bo, bin join e olla blow.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Op Bonaire daalde het percentage inwoners onder de armoedegrens van 32 naar 21%. Ondanks deze daling blijft armoede een groot probleem, vooral onder kinderen. Op Sint-Eustatius leeft 35% van de kinderen in armoede. De man die woensdagochtend dood werd aangetroffen naast een pick-up bij de heuvel naar Seru Kokori is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Politieonderzoek en een autopsie tonen aan dat er geen geweld is gebruikt. De zaak is definitief gesloten. De identiteit van de man is nog onbekend. Dan internationaal nieuws. Een 28-jarige Britse man is aangeklaagd voor de moord op de voormalige Britse politicus Anne Widdecombe. Zij werd 2 weken geleden in haar huis gedood. 2 dagen later werd een verdachte opgepakt. Het Openbaar Ministerie heeft voldoende bewijs om de zaak voor de rechter te brengen. De verdachte verschijnt dinsdag voor de rechter. De Hongaarse oudschaakster Judit Polgár heeft het aanbod om president van Hongarije te worden afgewezen. Premier Péter Magyar maakte zondag haar voordracht bekend. Polgár zei op sociale media dat ze niet de kracht voelt om een verdeeld land te verenigen. Ze steunt wel een nieuwe, onafhankelijke president. Hongarije heeft sinds het vertrek van Tamás Suliok eind vorige week geen president. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft maandag zijn eerste ministers benoemd. John Healey wordt minister van Financiën en Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. Healey trad vorige maand af als minister van Defensie omdat hij vond dat de vorige premier Keir Starmer niet genoeg in Defensie investeerde. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Coco's Beach, de verbouwing.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: We've got it. Ook de dames vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: paradisefm.cw.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk.
5: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 3333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountiel Beach.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.